0: 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Het weer nog vannacht droog, opklaringen vanuit het westen, minimaal rond 19 graden. Straks trekt eerst een regenzone over ons land vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en in het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160, maar de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode, raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. En in Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Béaya. Een havenstad is dat ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden en in de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd. 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Vooral in het westen en in het centrum geeft dat regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk ook veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Brussel. Het is 4 uur en heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio, op de grens tussen Nepal en Tibet, waren er, zover we weten, 15 Belgen aanwezig. De dodentol na de overstromingen staat er op 160, maar de vrees is dat dat nog erg gaat oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt zo'n 20 kilometer verderop. De dader reed doelbewust in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café in de buurt. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode en raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven een prima uitgangspositie verworven in de laatste voorronde van de Champions League. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Sarni Sosnovic. De terugmatch is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde ook onze landgenoot Malik Fofana. De komende uren droog met opklaringen, minimaal rond 19 graden. En straks krijgen we dan een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken. En warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk ook veel regen, hagel en rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

to cool myself off. I was serving lemons.

0: Studio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan Chinese kant in Tibet 558 mensen vermist. Dat zeggen Chinese staatsmedia. Het dodental blijft er voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van ruim 160 doden. Ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie 600 toeristen. Er zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De internationale hulpverlening komt intussen op gang. Het Internationale Rode Kruis stuurt onder meer drinkbaar water, EHBO-koffers en lijkzakken. De Europese Unie staat de hulpdiensten bij met zijn satellietdienst Copernicus en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft medische noodhulp gestuurd. Ook buurland India stuurt 10 ton humanitaire goederen in militaire transportvliegtuigen en zet helikopters in voor reddingsoperaties. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst zijn de overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, die een enorme stroom van modder, water en puin veroorzaakte. Khalid Sheikh Mohammed, de man die het meesterbrein zou zijn achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York, moet in 2028 terecht staan voor een militaire rechtbank, samen met enkele andere verdachten. Dat schrijven Amerikaanse media. De man werd in 2003 opgepakt en zit al 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Dat is de zwaar beveiligde Amerikaanse gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen in 2001 vlogen terroristen in de WTC-toren in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat de passagiers in verzet waren gekomen. Alles samen vielen bij de aanslagen zo'n 3000 doden. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de brand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Meer uitleg door Koen Braakman.
2: Op 14 augustus, rond 12:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satelliet en gegevens van de windrichting. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen.
1: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel gaat zijn militaire carrière voortzetten, eerst aan de infanterieschool in Aarlen om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsledam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Het weer, we krijgen eerst de regen vanaf de Franse grens en vooral in het westen en het centrum kan dat tot een onweer uitgroeien. Later op de dag zon en wolken, maar tegen de avond opnieuw onweer. Het wordt warm tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertienis.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
2: In het eerste leerjaar blijven ze het vaakst zitten. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Het is belangrijk dat de leerlingen goed mee zijn met de basiskennis die in het eerste leerjaar wordt gegeven. Dat zegt onderwijsexperte Mieke Gos.
3: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 10, tellen tot 20, verscannen, vlot kunnen woorden vormen, vlot kunnen spellen. Alles bouwt daar later op verder. En als het dan in die basis fout loopt in het eerste leerjaar, waar heel veel leerkrachten zich zorgen maken, wat als we die leerling doorstromen? Gaat die dan niet struikelen als die basiscomponenten nog niet beheersen?
2: De natuurbrand in de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwmachine. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand en het is dus ook niet zeker of dat ook klopt. In Nepal in Azië zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen in de grensregio met Tibet. Daar zijn aan de Chinese kant in Tibet al 3 doden geteld. In Nepal 160 doden. Veel mensen zijn ook nog dus vermist. In Nepal zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken zegt dat ze al met 3 van hen nog geen contact hebben gehad. De zware overstromingen daar zouden zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. En dan nog dit. Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Hij zet zijn carrière bij Defensie verder en zal hij ook onder meer ook bij dienst de opleiding tot parocommando volgen. En we krijgen een regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en ook vanavond opnieuw regen. Het wordt wel warm vandaag met temperaturen rond 30 graden. De komende dagen minder warm wel, bij zo'n 23 graden. En dan krijgen we afwisselend zon en regen.
0: Dankjewel, Yannick.
1: Studio Brussel.
4: Linde staat op.
1: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, ik ben wakker en als jij dit hoort, jij ook. Daar kunnen we al mee verder, hè? Het is een mooi begin. Welkom op deze donderdag.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: The Killers, maar voor mij moet je niet rennen hoor. Don't run for cover, want dit is donderdag 27 augustus en volgens mij wordt hij best oké.
1: Studio Brussel. Linde, staat op.
0: Het is nog altijd wat op zijn zomers, hè. Echt dol veel staat er niet op de agenda, maar er wordt vooral veel gesport door vrouwen. Dus ik zou graag hebben dat je vandaag uit je supporterspijpje komt om onze Red Panthers en onze Yellow Tigers aan te moedigen. Onze nationale hockey- en volleybalvrouwen, die staan allebei tegen Nederland vandaag. De ene in het WK, de andere in het EK en ze zijn allebei echt wel heel straf bezig. Ik vertel je er straks sowieso nog meer over. En voor de rest vraag ik mij vooral af hoe jij vanmorgen uit je bed bent geklommen. Ging dat gepaard met een brede glimlach of gaat het vandaag iets stroever? Laat het mij vooral weten via de Stubru-app. Benieuwd hoe het met je gaat vandaag.
1: Studio Brussel. Linde staat op.
0: Met Matt Berninger gaat het goed. Hij doet het even solo zonder de band van The Nationals. Een nieuwe single heet Martini Mi Fezzo. Hij noemt het zelf een soort van tipsy prayer. En dat klinkt zo.

0: Amy Winehouse. Goedemorgen, blij dat je erbij bent. Je krijgt veel warme groetjes vanmorgen. Van Gert in de app, van Dieter en Heidi. Heidi is ook al bezig in de slagerij in Heist op den Berg. En let's fucking go, zegt ze. Amai, Heidi. Maar ik zeg, dat is wel heel vroeg voor zoveel fucking go. Maar ja, oké, we doen het. En dan stel ik je graag voor aan de positivo van de dag. Een man die vanmorgen opstond om 12:30 en zo vrolijk onze Stubru-app komt binnengevallen dat ik er stil van word. Goedemorgen. Dag Bart uit Huustwezel.
1: Goedemorgen Linde.
0: Zeg, je bent vrolijk.
1: Ja, de zon komt mooi op. Het is een mooie zonsondergang, dus ja, waarom zouden we slecht gezind zijn?
0: Prachtige zonsopgang en jij bent opgestaan om 12:30. Is dat nu toevallig vandaag zo?
1: Nee, dat gebeurt vaker. Ik rijd met een vrachtwagen, dus mijn wekker gaat zo goed als elke dag tussen 12:30 en 1:00.
0: Allee, jong.
1: S'morgens.
0: Amai.
1: Voor mij is morgens, maar de meeste mensen zeggen nacht. Maar,
0: ja, ik dacht even dat ik een zot leven had nu deze week. Maar eigenlijk is het jouwe is pas helemaal geschift. En dat doe je met een glimlach. En je ziet ook de mooie en de positieve dingen van het leven. En zeker nu, het is nog... Je voelt het zomerritme nog, hè Bart? Het is zeker ook niet zo druk op de weg nu.
1: Nee. Het is wel terug drukker aan het worden. Dat merken we de laatste 2 weken wel al. Maar al bij al, ja, s'nachts is er weinig verkeer, kunnen lekker doorwerken. Ja. Dan, alles gaat veel vlotter.
0: Ja, en jij staat nu vanmorgen al met jouw vrachtwagen bij een klant.
1: Ja, ik heb vandaag al 6 adressen gelost. Ik sta op mijn 7e adres.
0: Allee jong, en wat los jij dan?
1: Wij rijden met veevoeders.
0: Ah ja, belangrijk.
1: Dus ja, bij boeren en winkels.
0: Allee, kijk.
1: Nu is bij iemand met vislokaas.
0: Vis?
1: Vislokaas.
0: Allee,
1: voor te gaan vissen. Ja. Ja.
0: Allee. En wat los jij dan wormen?
1: Nee. Maïsproducten.
0: Ah ja.
1: Maïs- en tarweproducten die ze verwerken in bullies voor kerpervissers.
0: Ah, kijk, dat wist ik niet. Dat vissen ook graag maïs. En zo. Lusten. Kijk, zo leren we bij. Lieve Bart, wil jij vanmorgen, maar je moet dat echt doen, hè? Iedereen die jij nog passeert op jouw ronde, de groetjes doen van mij?
1: Ja.
0: Warme groeten. Warme groeten van Linde voor iedereen die jij tegenkomt vanmorgen. Of het nu gaat over karpermensen, over koeienmensen, over schapenmensen of kippenmensen. Ze krijgen allemaal de groetjes van mij. Al de mensen van het vee.
1: Ja, ik zal het doorgeven.
0: Goed, alle veevrienden. Dag Bart, bedankt voor je positiviteit. I love it.
1: Ja, dankjewel Linda.
0: Salutjes, bye bye. Joe.
2: Linda staat op.
3: Linda staat op.
2: Studio Brussel.
0: Hier word ik wat nostalgisch van. Dit is echt heel lang geleden. Goh, naar waar brengt het mij terug? Wat was dit? Jaren 2000? Poeh.

0: was 1997 en toen stonden ze daar. En ze waren met veel hoor. Die mannen van Chumbawamba, ze hadden trompetten mee en al. En ze zongen van Top Dumping. Sindsdien nooit meer iets van gehoord. Verdwenen. Waar zijn ze nu? Wat doen ze? Geen idee. Goed, straks Stromae en de Strokes.
1: Strr. Mannekes!
2: Bompie! Die zijn het augustus, hè?
1: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
1: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft, dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma!
4: Hoe maak je het? Samen met Gamma. Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Life is music.
7: Life is music.

Omai en Tafet, goedemorgen. Ik ben op zoek naar iemand met een gezonde dosis heimwee. Ja, zo niet iemand die huilt of zo, hè, maar iemand met een gezonde dosis heimwee naar Pukkelpop en hoe mooi het daar allemaal was. Naar alle mooie hoogtepunten van toen en iemand die graag glimlachend terugkijkt. Ben jij zo iemand? Wil jij graag samen met mij even throwbacken? Dan is dit jouw cue. Laat iets weten in de app. De Strokes hebben nieuw werk. Nieuwe platen en daar staat deze op. Lonely in the Future.

0: heb hem graag, hè? Julian Casablancas van The Strokes. Maar hij moet niet altijd met dat bakske doen van de autotune. Dat hoeft nu niet per se altijd. Ik vind hem echt heel mooi zingen zonder. Goed, goedemorgen. Yannick, je hebt meer nieuws over de overstromingen in Nepal en Tibet.
1: Ja, Linde, daar zijn nu al bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen daar. En daar zijn aan de Chinese kant in Tibet al 3 doden geteld ook. En in Nepal 160 doden. Er zouden in Nepal ook 15 Belgen zijn, maar met 3 van hen is er voorlopig nog geen contact. De zware overstromingen die zouden trouwens ook veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. En de natuurbrand in de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwmachine. En is de brand volgens de RTBF ook ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Maar het parket van Luik onderzoekt dat nu, wat die oorzaak is van de brand.
0: Ik heb iets met lange mouwen aangedaan vandaag. Hopelijk ben ik niet te warm gekleed.
1: Oh, ik denk sowieso wel te warm gekleed. Maar het is vooral regenachtig vandaag wel, met ook kans op onweer. Dus ja, lange mouwen voor u te beschermen tegen de regen is wel goed, denk ik.
0: Oké, dankjewel, Yannick.
2: Linde staat op.
3: Studio Brussel.
0: Exact 1 week geleden. Moest het nog allemaal beginnen? Moesten we de tent nog opzetten, de wijn nog induiken, de podia en hun artiesten nog allemaal ontdekken? Toen moest Pukkelpop nog aanvangen. En het is iemand met de naam Gert die daar toch wel met een soort van, ja, Wat zal ik zeggen, melancholische glimlach op terugkijkt, Gert?
4: Ja, goedemorgen, Linde. Inderdaad, we hebben daar 4 prachtige dagen gehad. 4 heel leuke dagen, hard gewerkt, want wij werken daarmee aan de toog. Wij tappen daar. En we hebben heel veel leuke mensen gezien, heel veel blije mensen. Dus voor ons een geslaagd weekend.
0: Allemaal zalig. Is dat dan zo met een vereniging dat je daar dan elk jaar naartoe gaat? Of hoe werkt dat eigenlijk, dat togensysteem?
4: Ja, we hebben er eigenlijk een heel mooi verhaal over. Dat is voor Schoonbroek Kloot dat wij dat doen. En wij zijn dan met 47 man. En wij krijgen daar een vrijwilligersbijdrage. Maar die vrijwilligersbijdrage wordt daar geschonken aan teams die daar meelopen met de 100 kilometer voorkom tegen kanker.
0: Oh, wauw. Oh, Gert, ja. Dat is zalig. Wat een ja. Leuke, ik ging zeggen, ja, teambuilding, maar dat zijn dan waarschijnlijk allemaal vrienden en familie die met z'n allen mee daar feest gaan vieren ook en dan samen achter de toog staan.
4: Voilà, dat is vanaf 18 jaar tot bijna 60 jaar of in de 60 jaar. Allemaal mensen, jong, oud, dat klikt daar helemaal goed. Dat is een geoliede machine dat daar draait. Dus heel tof, ja.
0: Heerlijk, hoe je het mooie aangename aan het heel erg nuttige kan linken. Zalig, klinkt supergoed. Dus ja, jullie zijn nu al aan het aftellen naar volgend jaar eigenlijk, Gert.
4: Voilà, als wij van de Chokri de toelating krijgen om volgend jaar terug in de Footwood te mogen staan, dan zijn wij daar zeker paraat voor.
0: Ja, ben je dat Footwood ook uitgekomen om bijvoorbeeld naar de fantastische blote voetjes van Florence and the Machine te gaan kijken?
4: Daar hebben wij nog een stukje van kunnen meepikken, mijn dochter en ik. Ja.
0: Ja. Jij met je dochter, hoe gedaan. Leuk.
4: Ja, wij zijn heel samen op pad geweest. Als we niet moesten werken, dus inderdaad.
0: Zou ik het mogen omschrijven als een hoogtepuntje?
4: Dat was een van de hoogtepunten, inderdaad. Er waren er nog andere bij, maar Florence was wel een hoogtepunt, ja. Inderdaad.
0: Ze was helemaal in het wit geschminkt, blote voetjes zoals altijd en dan springen, hè. Springen met Florence. Ik ga speciaal voor jou, ik hoop nu wel dat je dochter ook luistert, maar anders kan je het haar vertellen, hè. Ga ik nog eens Shake It Out spelen.
4: Voilà.
0: Zoals dat helemaal live klonk op Pukkelpop.
4: Deal. Kijk, goed. Daar ben ik heel blij mee.
0: Dag Gert, de groetjes daar.
4: Hey Linde, voor jullie ook.
0: Hey Gert, bye.
2: Studio Brussel.
3: Linde staat op.

0: blijft een berenschijf, zegt ook Heidi. Liquido met Narcotic. Ik ging net even naar het toilet. Ik kijk uit het raam hier, want ja, hier in de studio zit geen raam, of toch geen raam dat niet uitkijkt op betonrot. En ik kijk uit het raam en ik zeg Helene, zo heet het lieftallige meisje dat hier mijn redactie en de telefoon zijn al doet en samen met mij dit programma maakt. Zeg Helene, dit moet je zien. Want buiten, ik weet niet wat daar aan de hand is, maar het is echt een soort van feest in de hemel. En ik kom terug in de studio en ik heb 7 mensen die allemaal zonsopgangen aan het doorsturen zijn naar mij. Het is prachtig buiten, echt heerlijk. Mochten mensen ook zo enthousiast worden over het komende spel, dat zou fantastisch zijn.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: Want noem het gerust een unieke opportuniteit om even te protsen met je muziekkennis. We gaan straks raden welke plaats zal starten nog voor de zang gehoord is. Dus ja, superleuk toch? Om even te tonen van, oei, ik wist dit, aced dit, nailed dit. Zet me maar een muziekkroontje op voor de rest van de dag. Hè? Dus als je wil, speel maar mee en laat het even weten.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.

0: een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee. Met de Superplus-deals van De Leize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Oh, dat is hier zo stil binnen.
3: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
4: Is Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Van medische kosten tot heel vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: En ik hoop dat ook hetgene is wat Vincent straks gaat zeggen.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: Ik zeg Vincent, maar ik moet waarschijnlijk Vincent zeggen. Goedemorgen, dag Vincent.
2: Goedemorgen, het klopt.
0: Ja, je bent een Nederlander, hè? Die spreken niet zo makkelijk over een Vincent.
2: Nou, nee, niet echt.
0: Kijk, Vincent, goedemorgen. Ik ben blij dat jij helemaal uit Nederland bent gekomen om hier indruk te maken met ons fantastische spel Sneller dan de Zang. Hoe gaat het met jou, eerst en vooral?
2: Ja, nou goed eigenlijk.
0: Goed? Goed opgestaan?
2: Ja.
0: Leuke plannen vandaag?
2: Ja. Gewoon een werkdag, dus niks bijzonders.
0: Oké. Okay. Vincent, ben jij ervan bewust dat wij Belgen vandaag tot twee keer toe in jullie sportieve ogen gaan kijken?
2: Eerlijk gezegd niet. Zal het vaak vanwege de hockey zijn?
0: Nee, geen probleem. Ja, inderdaad, hockey. Het WK hockey, daar gaan onze Belgische vrouw vandaag spelen tegen de Nederlandse ploeg. Dat wordt pittig, want dat is al drie keer wereldkampioen zijn die geweest. En ook in het volleybal gaan we ook tegen jullie spelen. En jullie vernederen, dat ga ik ook wel er al even moeten bij zeggen. ik hou van dat even manifesten. Vincent, vergeef mij, we zullen zien.
2: Nee, maakt niet uit.
0: Goed. Maar dus, ik sta je toe om nu al even te triomferen op de Belgische radio. Maar dan ga je natuurlijk wel het nummer moeten herkennen nog voor het echt losbarst met stem. Ben je er klaar voor en zie je het zitten?
2: Ja hoor.
0: Oké, goed. Daar gaan we. Hier komt jouw opgave.

0: Je hebt nog heel even.
1: Het is van Engelse band. Ja?
0: Kom aan.
1: De raconteurs?
0: Nee. Nee. Ah! Oh, spijtig. Ja, geen probleem. Geen probleem, Vincent, maar het was wel Block Party.
1: Ah, ja, ja, inderdaad.
0: Ja, kijk. Laat dit voor ons Belgen een plezierige voorbode zijn van wat er nog gaat gebeuren vandaag. En dat we vandaag de Nederlanders gewoon echt op hun doos zien gaan. Hè. Maar ik vind het wel jammer voor jou. Want je wist Britse band, maar het was Block Party met Flux.
1: Oké. Okay.
0: Kijk, je krijgt van mij toch het nummer cadeau. En een dikke kus.
1: Oké, okay, dank je wel.
0: Dag Vincent. Doei. Bye bye.
2: Linde staat op. Studio.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Het is 7 uur. Goedemorgen.
13: VRT Nieuws.
12: Yannick Aerts.
14: In het eerste leerjaar blijven ze het vaakst zitten. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Dat zouden er binnenkort wel minder kunnen zijn, nu kleuters op het einde van de 3e kleuterklas verplicht kunnen worden om een jaar langer in die kleuterklas te blijven. Want nu ziet zorgcoördinator Serena uit Assen dat sommige kinderen zonder de juiste basisvaardigheden in het eerste leerjaar beginnen.
15: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterscholer is om te spelen en dat pas het echte leren en het echte werken, dat dat maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn. En dan gaat het over een werkje maken, mooi aan de tafel kunnen zitten, gericht kunnen luisteren, die zaken. En daar wordt in een 3e kleuterklas heel hard aan gewerkt.
14: De natuurbrand in de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwmachine. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand en het is dus niet zeker of dat dus ook klopt. Jonge kinderen worden wereldwijd het hardst geraakt door de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Nu al zijn er 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar die zeker 5 maanden per jaar hittestress ervaren. Veel meer dan ouderen dat doen. Hittestress betekent dat je lichaam moeite heeft met afkoelen en waardoor je ook kan uitdrogen. Dat zegt klimaatexpert Wim Thierry.
16: Als we kijken eigenlijk naar jonge kinderen, dan zien we dat er 3 keer zoveel jonge kinderen vandaag minstens 1 maand extra hittestress in hun leven hebben, vandaag de dag al, vergeleken met 60'ers. En dat toont toch eigenlijk aan dat die jonge kinderen vandaag in de frontlinie staan wat betreft die gevolgen van de klimaatverandering. Zij leven op plekken waar de klimaatverandering het hardste toeslaat.
14: In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er nu al meer dan 160 doden en bijna 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers. In het gebied zijn ook veel toeristen en ook Belgen. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn en met 3 van hen is er nog geen contact gemaakt. De zware overstromingen daar zouden komen door een gletsjer die is ingestort in het Himalaya-gebergte. We krijgen een bewolkte en een regenachtige dag met hier aan daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het wel even op, maar deze namiddag en vanavond ook opnieuw regen. Het wordt wel een warme dag met temperaturen rond 30 graden. De komende dagen minder warm bij zo'n 23 graden en dan krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
12: Hoe gaat het onderweg?
11: Dat valt mee richting Brussel met vertragingen van maximum 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel een kwartier ben je kwijt tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen valt ook mee voorlopig 10 minuten aanschuiven op de gebruikelijke plekken. Antwerpse ring richting Gent, daar ook aan de Kennedy-tunnel een klein kwartier, heeft te maken met een defecte vrachtwagen. Op de E19 dan, van Brussel naar Frankrijk, sta je een half uur aan te schuiven bij Bergen. Komt ook door een aanrijding en ook een probleem op het spoor, want er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je kan met je treinticket wel een vervangbus van de NMBS nemen.
12: Dankjewel, Hajo.
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Hot Right Now van Rita Ora. Een heel erg goede morgen.
1: Studio Brussel.
2: Linde staat op.
0: En welkom op deze donderdag. Om dag om te rooten voor onze Belgische sportvrouwen. Red Panthers en Yellow Tigers komen allebei in actie vandaag. Dus go, go, go. Hockey en volley, dames. We staan als één front achter jullie. Ook mag je vandaag blijven hopen op jouw ticket voor die exclusieve showcase van Fontaine's DC. Houd dat in de gaten. Spits je oren. En mag ik even... nostalgisch terugkijken naar 2013, toen Sylvie Kroijs samen met haar band Soldier's Heart onze nieuwe lichting won. En kijk waar ze vandaag staat.
2: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
1: De nieuwe lichting 2027.
0: Ja, Sylvie is allang geen nieuw muziektalent meer. Zij speelt vanavond in het openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. Ze doet dat zelfs twee keer, want zaterdag gaat ze nog eens. Die bijzondere setting van dat openluchttheater heeft al vaker voor Magic in the Air gezorgd. En het zou wel eens een uitmuntende plek kunnen zijn om de muziek van Sylvie live te horen. Als voorprogramma neemt ze, en dat is heel schoon, Rosie Stewart mee. Rosie Stewart, onze winnaars van de nieuwe lichting vorig jaar. Dit jaar eigenlijk, hè, wonnen ze de nieuwe lichting op Studio Brussel. En heel toevallig waren ze hier maandag nog te gast. Toen vertelde Camille van Rosie Stewart dat ze daar heel, heel, heel veel goesting in hadden.
3: Ja, daar kijken we echt heel hard naar uit. Twee uitverkochte OLT-shows waar we het voorprogramma van mogen doen. Dus we voelen ons zeer vereerd dat we daar mogen staan.
0: En we kregen ook in primeur te horen dat er een samenwerking aankomt met Rosie Stewart en een andere nieuwe lichtingwinnaar. Dus heel benieuwd of Sylvie Kroijs daar dan iets mee te maken heeft.
4: Op 23 oktober komt ons eerste singeltje uit, die ook op de EP zal verschijnen. En ook al een zotte primeur eigenlijk, in september komt er een collab van ons en een voormalige andere De Nieuwe Lichting winnaar / winnares.
0: Heel benieuwd. We zullen het snel horen. Als je er vanavond nog bij wil zijn om Sylvie Kroijs live aan het werk te zien in dat openluchttheater, dan kan dat gewoon simpelweg, want er zijn nog tickets.
2: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
1: Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal op 14 Max.
2: En word De Nieuwe Lichting 2027.
0: Ja, vergeet ook dat niet, dat de inschrijvingen voor onze nieuwe lichting geopend zijn. VRT Max, daar moet je zijn. Jij en je bent en je stem.

0: veel toffe muziek draaien vanmorgen. En ik ga alvast spoilen dat een van de platen Fontaine's DC zal zijn. Dat heeft hiermee te maken.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, en Niels, jij had vanmorgen al heel vroeg een vraag.
4: Ja, inderdaad.
0: Zeg maar.
4: Kunnen we misschien even nu al Marianne draaien, nu dat er nog niet zoveel mensen wakker zijn, dat de kans wat groter zijn.
0: Ja, ik snap het. Ik snap het. Jij dacht, ik zet mijn wekker en als het nu draaien, dan is het ook al gewoon rap gebakken. En dan maak ik gebruik van het luwe moment. Ik snap het, Niels. Kijk, ik heb nog niet gespeeld, hè. Sorry daarvoor. Dus ik snap ook voor jou dat jij het aan de urgente kant vindt dat ik dat doe. Ik ga u zeggen, het gaat geen half uur meer duren, oké?
4: Oké, goed
0: om te
4: weten.
0: Dat zeg ik nu gewoon tussen ons. Oké?
4: Ja.
0: Top.
4: Ik zal het doen.
0: Oké, dag Niels. Bye.
4: Dag.
0: Jo.
3: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
5: Blijf luisteren, speel mee.
3: En win deze week jouw tickets voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
5: Studio Brussel.
3: Life is music.
6: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
7: Ja, je hebt gezegd.
6: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
7: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
6: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
7: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
6: Maar dat telt toch niet?
7: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
6: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag

0: persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig.

zag ze bezig op de Lokerse feesten. Dat was een beetje gekjes. Dat was een beetje chaotisch. Maar elke fan van de jeugd van tegenwoordig weet, dat hoort er nu eenmaal bij. Dat was Manon. Als je vandaag nog niet echt een plan hebt, dan heb ik een tip voor je. Supporteren. Want heel wat Belgen komen in actie vandaag. Een paar schone sporthighlights mogen in je agenda vandaag. Ik overloop ze straks voor je en vertel je wat er op het spel staat. Dit zijn Olivia Rodriguez.

0: Robert Smith.
1: I think you're what's wrong with me. I think you're what's wrong with me.
0: Yannick, je hebt meer nieuws over de overstromingen in Nepal en Tibet.
2: Ja, er zijn nu al meer dan 165 doden en bijna 1300 vermisten geteld na die zware overstromingen daar. En de reddingswerkers, ja, die zoeken nog altijd naar slachtoffers. Nu, in dat gebied zijn ook veel toeristen. Er zijn ook Belgen. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn. Met 3 van hen is er nog altijd geen contact gemaakt. En die zware overstromingen, die zouden eigenlijk zijn veroorzaakt door een gletsjer die is ingestort in het Himalaya-gebergte. En in het eerste leerjaar blijven leerlingen het vaakste zitten. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Nu, dat zouden er binnenkort wel minder kunnen worden, want op het einde van de kleuterklas kunnen ze nu ook verplicht worden om een jaar langer in die kleuterklas te blijven.
0: Het weertje, wat wordt dat?
2: Wel, het wordt een wisselvallige dag vandaag. Hier en daar ook wel kans op een lokaal pittig onweer bij 30 graden.
3: Studio Brussel.
4: Linde staat op.
0: En als je vandaag iets doet, laat het dan supporteren zijn. Voor onze Belgische sportvrouwen vooral, want bam, die zijn goed bezig. Eerst en vooral, luid applaus. Voor onze Yellow Tigers, want onze volleyvrouwen zijn bezig aan hun EK-volleybal. En ze doen het daar verpletterend goed in de groepsfase. Gisteren speelden ze een extreem spannende wedstrijd tegen Azerbeidzjan, die ze na veel gedoe toch overtuigend wonnen met 0-3. Vandaag kunnen ze groepswinnaar worden, als ze tenminste Nederland verslaan. Volg de match op tv of online via Sporza en laat u horen voor onze Yellow Tigers. Dat is rond 2:30. Het volgende agendapunt is dan rond 6:30, want dan spelen onze hockeyvrouwen. De Red Panthers, ook heel straf wat die aan het klaarspelen zijn, want ze staan in de halve finale van het WK hockey. Ze spelen wel een match, ook tegen Nederland trouwens, en daar moeten we niet om liegen. Nederland is een pittige tegenstander. Die hockeydames van Nederland, die wonnen de vorige 3 WK's. Maar onze Belgische coach Commons van de Red Panthers, die zegt dat zijn ploeg zeer vastberaden is.
5: They're really relaxed. I think that they're very proud of being a team that's reached the semi-finals of the World Cup for the first time in 40 years or so. I think they're really proud of their achievements so far, and now they just want to go out there and show the Belgian fans how good they can be.
0: Ja, ze willen de Belgische fans echt tonen wat ze waard zijn, want ze zijn zo trots dat ze dit hebben kunnen verwezenlijken. Het is voor de eerste keer in een 40-tal jaar, zegt de coach, dat het hen lukt om zo ver te geraken in een toernooi als dit. Wat ik hem ook nog hoorde zeggen was dit.
5: I've been saying since 2016 that we could do the same with the women as we did with the men. I think the best years for the Red Panthers are still to come. I think the next 10 years are going to be super exciting. We have some outstanding talents coming from our youth categories. So I think this is just the beginning.
0: Klinkt goed, hè? We kunnen nog schone dingen verwachten van onze hockeyvrouwen de komende jaren. This is only the beginning. The best is yet to come. En dan is er natuurlijk vandaag ook etappe 6 in de Vuelta. Iets minder spannend, want we weten natuurlijk allemaal dat Tadej Pogacar op het einde gaat winnen. Maar dat maakt het niet minder mooi om naar te kijken. Het is alleen te hopen dat Wout van Aert zijn zonnebril heeft teruggevonden, want hij raakte die gisteren kwijt tijdens de rit.
6: What happened to your glasses in the final?
7: What a shame, I get no shades just before the race and I thought they were already a bit loose on my head and when I looked behind they flew away. So I'm not like Pogacar that I can take new glasses every day. So somebody finds them, please bring them back.
0: Hij kreeg een nieuwe zonnebril, die zat wat los en die vloog van zijn hoofd. En hij zegt, ik ben niet zoals Tadej Pogacar. Ik kan niet elke dag mijn zonnebril weggeven en een nieuwe krijgen. Dus mocht iemand de zijne vinden, dan mogen mensen die altijd terugbrengen. Wij hopen voor je bril, Wout.
3: Linde staat op.
4: Linde staat op.
3: Studio Brussel.
0: Hier is die fantastische Somber nog eens. Maakte enorm veel indruk op Pukkelpop. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Foo Fighters en Learn to Fly. Epische videoclip met Dave Grohl verkleed in stewardess. Dat was grappig toen. Dat was Learn to Fly.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
4: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Muntjes. En ze heeft het vanavond over...
3: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
4: In Ja de en de Buigen. Vanavond nieuw op Play.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Voor die goeiemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met
7: een rustig deuntje.
1: En voor de...
8: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
8: Dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
7: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
9: Alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
7: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Studio Brussel.

0: Royal Blood. I only lie when I... wat zegt hem nu? Love to. Oh, kijk eens hier.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Hey, it's Diego from Fontaine's DC.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Onze hotshot heet Marianne. Dat moet ik jou misschien niet vertellen.
1: Je bent verbonden met een mailbox van 04727.
0: Hou je gsm in de gaten.
2: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Eline.
0: Eline? Het is gelukt.
2: Eline.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine CC.
0: Amai. Eline?
2: Ja.
0: Amai, je hebt heel veel geluk dat,
2: oh my God,
0: dat die eerste beller de telefoon niet opnam.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ik kan het niet geloven.
0: Ja, rustig.
2: Ja.
0: Feline, we zijn er nog niet, hè? Dat weet jij ook. We gaan nog één horde nemen. En dan ben jij binnen op de showcase van Fontaine's DC. Ik wou vragen, ben je grote fan?
2: Ja, ik ben heel grote fan.
0: Waarom?
2: Sorry, ik heb even een blokkage. Ik hou van de muziek, ik hou van alles. Het is al jaren dat ik de muziek graag hoor. Ik zou zo raar die tickets wel winnen.
0: Oké. Okay. Oh. Ik duim heel erg met jou mee. We gaan er gewoon korte metten mee maken, hè, Feline. Dan ben je ook gewoon van je stress vanaf en dan is het gepasseerd. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Op deze vraag heb ik nog een juist antwoord nodig en dan ben je erbij.
2: Ja.
0: Van welke Britse rockband waren de mannen van Fontaine's DC het voorprogramma in 2023? Ik ga je ook nog een tip geven. Dat jaar sloot die Britse band ook Rockwerchter af.
2: Ik kon er niet op komen.
0: Rustig maar, Britse rockband. Rustig maar. Ik ga je nog 15 seconden geven. Goed nadenken, desnoods eventjes schokken.
2: Ik kan er niet op komen. Nee.
0: Hoe moet het nu horen, Feline? Ik heb het nu nodig.
2: Nee, Mumford & Sons.
0: Je zei Mumford & Sons?
2: Ja, geen idee. Ja.
0: Oh, sorry, baby, dat is fout. Het spijt mij zo hard. Goed. Oh, amai, wat een vreed spel. We bellen de volgende. Even luisteren.

0: Oh my god, dit kan toch niet?
1: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Wim de Taai.
0: Dag Wim. Van welke Britse rockband waren de mannen van Fontaine's DC het voorprogramma in 2023? Tip, dat jaar sloot de Britse band ook Rock Werchter af.
1: Kun je de vraag nog een keer herhalen? Zeg maar, van welke Britse rockband?
0: Rockband waren de mannen van Fontaine's DC het voorprogramma in 2023, Wim. En ze sloot er ook Werchter af dat jaar. Ik moet het nu horen.
1: In 23?
0: Oh. Nee, nu. 5, 4, 3,
1: 2... Foo Fighters,
0: nee. Nee, Foo Fighters komen uit Amerika. Goed, we gaan naar een volgende beller. Hoe, alles kan nog.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Toby Nachtergale.
0: Dag Toby Nachtergale. Ik bel in verband met Fontaine's DC.
2: En jij kan... Nee, ik meen het niet.
0: Ja, ja. Ik heb nog een vraag voor jou. En je gaat nu het juiste antwoord moeten geven. En dan kan je er naartoe. Van welke Britse rockband waren de mannen van Fontaine's DC het voorprogramma in 2023?
2: Arctic Monkeys.
0: Toby, oh my god. Dit komt als een soort van zot geschenk uit de lucht gevallen voor jou.
2: Wat? Meen het?
0: Ja, echt waar, ik meen het.
2: Wat de...
0: Ja, Toby, het was een hele situatie. Je bent de derde beller ondertussen. Maar al die andere mensen wisten het niet. Jij weet het gewoon echt. En je wist niet eens dat ik jou ging bellen. Dus fantastisch. Proficiat, je bent erbij.
2: Amai, merci, merci. Oh, fantastisch.
0: Hoe grote fan ben jij?
2: Ah, klopt.
0: Please, zeg groot.
2: Nee, grote fan. Ja, ik heb hier ook al albums op... vinyl liggen. Het is mijn favoriete band, denk ik. Ik zou echt heel graag gaan.
0: Ik hoor het aan je trillende stem. Dus super dikke proficiat, Toby. Dik verdiend, zo zie je maar. Soms kan het gek gaan, maar jij bent erbij. Volgende donderdag schrijf dat in koeien van letters in jouw agenda. Proficiat, hè?
2: Ja. Oh, merci, merci, merci.
0: Bye bye, salut.
2: Bye bye, salut.
3: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
4: Blijf luisteren, speel mee.
3: En win deze week jouw tickets voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Studio Brussel.
3: Life is music.
0: En tegen dat Filientje zou ik willen zeggen... Blijf proberen. Ik hoorde aan jouw stem dat dat echt wel een bittere pil was. Blijf proberen, dit is Coldplay.

0: Oh my god.
1: Talk to me.
0: I knew we were gonna dance, but we danced so hard.
1: Touch me.
2: Fred again.
0: Holy shit.
1: Talk to me.
2: And Delilah. Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Torfs!
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Goedemorgen, het is 8 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Yannick Aerts.
9: Sommige jaarmarkten gaan op een andere dag door. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken nu naar oplossingen voor hun scholen. Want facultatieve vrije dagen mogen niet meer. En dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar vrijaf meer geven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplichten de scholen om dicht te blijven. Andere verplaatsen het evenement naar het weekend, zoals in Boom.
10: Het eerste leraar zijn die vriendschapsgroepen. Zo goed als alle scholen gaven aan dat ze die maandag de leerlingen op school verwachten. Dus om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de jaarmarkt te beleven, hebben wij gekozen om te verplaatsen naar zondag. Er zijn uiteraard mensen die dat jammer vinden en dat begrijpen we zeker ook. Onze maandag wordt niet geschrapt. Ook op maandag is er nog een grote planning. Er is ook een dansnamiddag met een dansorgel. Dus er zijn nog van alle dingen te doen.
9: In het eerste leerjaar blijven leerlingen het vaakst zitten, blijkt uit nieuwe cijfers. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Dat zouden er binnenkort minder kunnen zijn, nu kleuters op het einde van de 3e kleuterklas verplicht kunnen worden om een jaar langer in die kleuterklas te blijven. Onderwijsexperte Mieke Goos wil meer extra hulp in die klas om zitten blijven te voorkomen. Maar als een kind toch een jaar moet overdoen, is het wel vaak beter in de 3e kleuterklas dan in het eerste leerjaar, zegt ze.
10: De leraars en die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. Het stuk vriendschappen met andere kinderen waar een knip in komt. En dat weegt heel hard door op het welbevinden van die kinderen. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een 3e kleuterklas, waar kinderen nog iets minder lang samen zitten.
9: Jonge kinderen worden wereldwijd het hardst geraakt door de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Nu al zijn er 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar die hun lichaam moeilijk kunnen afkoelen door de hitte en soms ook uitdrogen. Dat is vooral het geval in tropische gebieden, zoals in het zuiden van Azië, Zuidoost-Azië en West-Afrika. Experten roepen dan ook op om meer te doen tegen de klimaatverandering en kwetsbare landen ook te helpen. In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er nu al meer dan 165 doden en bijna 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. En wellicht zijn er nog veel meer slachtoffers. Dat vertelt correspondente Wilma van der Maten.
11: Er is bijna geen contact mogelijk met dat gebied. Omdat je kunt zeggen, alles is daar gewoon vernield. Er is geen weg meer. Er is geen brug meer. Militairen zijn vanochtend, toen de zon opkwam, begonnen met evacueren. Ook dat is zelfs moeilijk. Nergens in het berggebied kan een helikopter landen. Dus die cijfers moeten zoveel hoger zijn dan wat wij nu vertellen.
9: Nou, er zouden in Nepal 15 Belgen zijn, maar met 3 van hen is er nog geen contact gemaakt. Dus zware overstromingen daar zouden komen door een stuk van een gletsjer die is ingestort in het Himalaya-gebergte. Deze ochtend krijgen we regen- en onweersbuien en tegen de middag wordt het dan weer iets droger en zonniger bij 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien en dat kan met veel hagel, ook regen en felle rukwinden zijn. Je kan dan ook bij storm- of waterschade altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen 23 graden en ook nog wisselvallig weer.
7: Hoe gaat het onderweg?
4: E17 van Gent naar Antwerpen opletten. Er is een ongeval gebeurd in Destelbergen. Linkerrijstrook daar. Een kwartier ben je kwijt van voor het knooppunt met de R4. Dan op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ruim 1 uur van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Daar stond een defecte vrachtwagen, maar die is net weggetakeld. Aansluitend moet je ook wel 3 kwartier file rijden vanuit de Jan de Vos-tunnel en aansluitend ook een half uur pumperen op de E313 vanaf Ranst. Naar Brussel een normale spits, wel vertragingen tot 25 minuten zie ik op de E40 vanaf Heverlee tot Kraaienem, op de andere snelwegen ietsje minder. En tot slot op de binnenring rond Brussel vrij druk met een half uur vertraging tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde.
6: Dankjewel, Hajo.
5: Studio Brussel.
2: Linde staat op.
5: Linde Merkel.
6: Ik heb een leuke kiwi als ontbijtje en ik wil je ook vertellen over een postuum cadeau dat Dolly Parton voor ons heeft achtergelaten.
5: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Harry Styles. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Linde, staat op.
0: En welkom. Dit is donderdag 27 augustus. Een dag waarop we hopelijk twee Belgische ploegen, een paar Hollanders in het sportpannetje zien hakken. Want onze Red Panthers, de hockeyvrouwen en Yellow Tigers, de volleybaldames, moeten het allebei opnemen tegen Nederland. De hockeyvrouwen op het WK, de Yellow Tigers op het EK. We wensen hen heel veel succes. Kranten en nieuwspagina's staan vandaag ook nog altijd vol berichten over Dolly Parton. De wereld neemt afscheid van haar met bloemen, met kransen en mooie woorden. Dinsdagavond moesten we helaas afscheid nemen van het icoon dat zij was. Maar nu blijkt dat ze ons nog een laatste cadeau heeft achtergelaten. Want ze schreef nog één laatste nummer. My Place in History heet het. En niemand anders behalve Dolly zelf kent de tekst en de inhoud van het nummer. Er is wel een kleine catch. Je kan het nu nog niet beluisteren. Het wordt de komende 20 jaar achter slot en grendel bewaard. Tot de dag dat ze normaal gezien 100 zou geworden zijn. Dat is op 19 januari 2046. Nog even wachten dus. Maar gelukkig hebben we nog veel goede muziek van haar waar we het nu al mee kunnen doen. En waar we dus nu nog naar kunnen luisteren. Dit is Dolly Parton nog eens met 9 to 5.
2: Linde staat op.
1: Studio Brussel.

Jack White en zijn Raconteurs Steady As She Goes. De volgende band, die mochten we deze week aankondigen, liever als de... Dank u. Allereerste headliner van Rock Werchter volgend jaar. Ja, ze zijn er ruim op tijd mee, maar dat is niet erg, hè? Dan kunnen we ons verheugen. Tame Impala en Loser, pre-registreren voor tickets kan via de website van het festival.

0: Ray komt eraan.
1: Schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: And you're listening to
7: Studio Brussels.
6: Studio Brussels. Life is music.
8: Life is music.

kon haar opa zijn, hè? Filmcomponist Hans Zimmer. Maar hij en Ray maakten samen dit nummer met een geweldig orkest erbij. Click Clack Symphony heet het. Straks nog een kleine por voor elke jonge band of stem met talent. Maar eerst Queens of the Stone Age en een nieuwe Easy Streets.

0: Street van Queens of the Stone Age. Yannick, goedemorgen.
1: En goedemorgen, Linda.
0: Bij ons in Edegem is het volgend weekend van dat. Maar wat hoor ik nu? Sommige jaarmarkten gaan op een andere dag door. Hoe komt dat?
1: Ja, het is eigenlijk zo, Linda. Verschillende steden en gemeenten die nog zo'n traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, die zoeken nu naar oplossingen voor hun scholen. Want de facultatieve vrije dagen, die mogen niet meer. En dus kunnen de scholen hun leerlingen ook niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld de jaarmarkt. En sommige gemeenten verplichten dan weer de scholen om die dag nog dicht te blijven. Maar andere verplaatsen het evenement dan weer naar het weekend. En in Nepal en Tibet in Azië zijn al meer dan 165 doden en bijna 1300 gewonden geteld na de zware overstromingen daar. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn. Met 3 van hen is er nog geen contact. En de oorzaak van die zware overstroming zou eigenlijk een stuk van een gletsjer zijn die is ingestort in het Himalaya-gebergte.
0: Wat voor weer wordt het vandaag?
1: Ja, het gaat een wisselvallige dag worden met vooral vanavond pittig onweer ook bij 30 graden.
0: Dankjewel. Ken jij of ben jij een jonge muzikale wolf met bakken talent? Dan is dit jouw ultieme por.
2: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
3: De nieuwe lichting 2027.
0: Ja, de nieuwe lichting is helemaal terug, jongens. De talentenwedstrijd waar Studio Brussel eigenlijk echt heel fier op is. Want op die manier hebben we al heel wat mooi nieuw muzikaal talent gevonden. Een paar van de allermooiste namen van de afgelopen jaren zijn deze. Equal Idiots.

0: en de onnavolgbare Kaat van Stralen natuurlijk. Geef toe, mocht je tussen dat zotte rijtje belanden, dat zou toch heel mooi zijn. En als je vraagt aan de mannen van Sons bijvoorbeeld wat er is veranderd sinds ze de nieuwe lichting wonnen, dan zeggen ze dit.
1: Je krijgt heel veel airplay, je kunt op heel veel podiums gaan staan. Je krijgt heel veel mogelijkheden om je muziek naar buiten te brengen.
2: Je moet vanaf nu dan wel elk weekend vertoeven in backstages, festivals, tourbussen.
1: Je mocht een eigen rider opstellen waar je alles maar kunt opzetten dat je wilt. Dat is niet leuk.
2: Ja, cool hotels, fame.
0: Ja, heel, heel hard afzien, dat hoor je. En wie natuurlijk ook in dat rijtje staat van winnaars, is Bri Hang. Een mens zou dat vergeten, maar hij was een van de allereerste nieuwe lichtingwinnaars. 12 jaar geleden al.
3: Ik, zeker als West-Vlaamse hiphopper dan, ik rapte altijd voor een publiek rond de kerktoren, zal ik maar zeggen. Ik ben opgegroeid in Knokke, dus dat waren showtjes in het jeugdhuis in Knokke. Maar met zo'n boost van de nieuwe lichting verlaat je die kerktoren en kan je eigenlijk, je grenzen worden eigenlijk veel groter. En er zijn meer speelkansen en zo. Dus ja, ik denk gewoon dat het eigenlijk een no-brainer is om je in te schrijven.
0: Maar het zal wel zijn, want je grenzen worden groter. Dus waarom zou je het niet doen? Lieve, lieve bands van morgen, doe dat gewoon. Surf naar de VRT Max-pagina. Het kanaal is Studio Brussel, daar moet je zijn. En schrijf je in.
4: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
5: Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
4: En word de nieuwe lichting 2027.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzeerd naar

0: Blackbox, Revelation en Stronger. Een heel erg goede morgen. Op dit moment zijn er ver voorbij de Belgische landsgrenzen heen mensen aan het luisteren.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Je moet je dat voorstellen aan kampeertafeltjes op hotelkamers, in vakantiehuisjes. Daar zijn mensen aan het luisteren naar Studio Brussel. Dat is zo. Al die luisteraars op vakantie of luisteraars die in het buitenland wonen natuurlijk en werken, die wil ik graag op de radio. Gewoon om eens te luisteren hoe het daar is en om wat buitenlandse sfeer op te snuiven. Je mag dan een plaat aanvragen, dat is heel tof altijd. Luister jij dus ergens in het buitenland? Laat het weten.

0: Amai, dat is al een oud nummer, hè? Brimful of Ashe van Cornershop uit 1997, maar nog altijd zo goed.
1: Maanrock, het gratis muziekfestival in Mechelen. Van 27 tot en met 30 augustus. Met Young Yellow, De Mens, Amber Bros, Sea, Zornik, Maria Iscariot, De Tijdloze Dansant, Ise, Retype, Kaat van Stralen en veel meer. Alle info, maanrock.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Wat eten we vandaag?
6: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
6: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.

0: Super, stuurt Ellen de Loor. En ik vind ook, ik heb heel veel gedanst.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel, worldwide.
0: Elke dag luisteren er kei veel mensen vanuit het buitenland naar Studio Brussel. Ik heb het als mijn persoonlijke taak opgevat om die mensen er even bij te halen en het te horen hoe het daar gaat. We hebben vanmorgen contact met Jarek. Jarek, goedemorgen.
3: Buongiorno, goedemorgen.
0: Oh, buongiorno. Waar zitten we?
3: Wij zitten aan het Trasimeno-meer in Italië.
0: Wat zeg je dat? Leuke Trasimeno-meer en dan zitten we meteen in deze sfeer eigenlijk. Dat is echt van de hotsiflots en de pizza. En ik heb persoonlijk, Jarek, ik heb mijn research gedaan. Ik heb even dat meer opgezocht op het internet en de prentjes bekeken. Amai, dat is niet mis, hè?
3: Nee, dat is zeker niet mis, hè.
0: Wat doen jullie daar?
3: Wat doen we hier? Ja, vooral leuke plaatjes bezoeken. Maar dat doen we vooral 's ochtends, want het is wel erg warm. 38 graden, zo'n middags, dus dan gaan we gewoon lekker zwemmen.
0: Ja, in dat meer natuurlijk.
3: Nou, dat doen we maar niet. Want dat mag volgens mij niet. Dat is volgens mij in het Nationaal Park.
0: Ah, is dat?
3: De natuurreservaat.
0: Oké.
3: Sommige plekjes mag je blijkbaar wel zwemmen, maar niet waar wij liggen.
0: Oké, goed. Dus dan duik je lekker in het zwembad.
3: Nee, dat is toch wel de veiligste optie dan.
0: Ja, het zal wel. Jarek, als jij moet kiezen tussen pizza of pasta, wat kies je dan?
3: Oh, dat is heel flauw.
0: Ja.
3: Pizza, dan toch pizza.
0: Toch. En wat ligt daar dan op?
3: Prosciutto crudo en een bolletje burrata.
0: Oh, Jarek. Ik ben al van 3:30 wakker. Hè. Ik zou dat kunnen. Hè. Ik zou dat nu al kunnen, zo'n pizzatje met
3: pizza
0: prosciutto. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker. Maar dat is nu nog niet hetgene wat aan jullie ontbijttafel ligt. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Kampeertafeltje en dan gewoon Studio Brussel op de radio?
3: Ja, zeker. Eigenlijk eerst al was ze opstaan. Dus gelijk de radio aan, muziek aan. Toen een beetje thuis meenemen op vakantie. En dan... een heel gevulde ontbijttafel heb ik hier voor me. Helemaal vol.
0: Heel fijn dat we er op die manier toch bij kunnen zijn aan het Trasimeno-meer.
3: Ja, zeker.
0: Top. Welke plaat mag ik voor jou draaien, Jarek?
3: Lijkt wel heel leuk. Dat stukje België hier in Italië. Daan met Icon.
0: Heel goed. Keigoed. Gaan we draaien. De groetjes daar aan de familie en aan je kindje, want die hoor ik op de achtergrond.
3: Ja, Jona. Jona, je krijgt de groetjes van Linde. Jenne, jij ook.
0: Super. Zalig. Goed zwemmen vandaag. En geniet nog van de pizza. Salut, hè.
3: Dankjewel.
0: Dag, Jarek. Bye.
3: Ciao, ciao. Arrivederci.
0: Arrivederci.

on voor de familie van Christine. Zit het erop, laat ze weten. Die zijn aan het terugkeren. Ze hebben een schitterende vakantie gehad in de Dolomieten. En vandaag een lange terugreis met de auto. Maar kijk, ze luisteren een hele dag naar ons, naar Studio Brussel. Welkom hoor. Dit is Fleetwood Mac.

0: cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Het is 9 uur, goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
5: Met Yannick Aerts.
7: Sommige jaarmarkten gaan op een andere dag door. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Want facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld dus een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht. Ook in Vilvoorde wil de burgemeester dat doen. Dat is voor hem nodig, onder meer voor de veiligheid, zegt hij.
8: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
7: De werken aan de A12 in Meissen zijn zo goed als afgerond. De weg is helemaal vernieuwd over zo'n 8 kilometer. Ook de op- en de afritten aan Meissen-Wolvertem is sinds vanmorgen weer open. Het is echt een verbetering, zegt de Wegen en Verkeer.
9: We hebben eerst het beton hersteld en daarna hebben we een laag asfalt bovenop dat beton gelegd, zodat het nu veel comfortabeler en dus ook veiliger rijden is. Ook de mensen in de omgeving hebben hier baat bij, want omdat het wegdek van de A12 versleten was, ging dat gepaard met extra geluidshinder. En ook dat zal nu beter zijn.
7: Ja, in de richting van Antwerpen is de A12 sinds vanmorgen weer volledig open. In de richting van Brussel moet je wel nog 1 week over versmalde rijstroken rijden. In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er al zeker 165 doden en meer dan 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn, maar met 3 van hen is er nog geen contact gevonden. De zware overstromingen daar zouden komen doordat er een stuk van een gletsjer ingestort is in het Himalaya-gebergte. Dat zegt gletsjerexpert Lander van Tricht.
10: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
7: Deze ochtend krijgen we regen- en onweersbuien, maar tegen de middag wordt het dan tijdelijk even droger en zonniger bij zo'n 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien. Dat kan ook gepaard gaan met veel regen, hagel en felle rukwinden. Je kan bij storm- of waterschade vandaag trouwens altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen krijgen we dan weer 23 graden en blijft het ook nog wisselvallig.
2: Staat op.
6: Linde Merkel.
5: Oh, regen en onweer. Zalig. Geen beter weer om dicht tegen je radio te gaan aanzitten. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
6: Studio Brussel.
2: Linde staat op.
6: Linde Merkel.
5: Maar ja, we doen het gewoon nog een keer. Heel hard welkom. Blij dat jij erbij bent. Goedemorgen.
6: Luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

van MGMT. Goedemorgen en hela. Kijk eens hier. Ik weet het, jullie zijn zot van Lost Boys. Dat nummer van Phoebe Bridgers dat ondertussen al 3 weken op nummer 1 in jullie afrekening staat. Maar dit is een nieuw nummer van op haar nieuwe plaat. De opvolger eigenlijk. Nieuwe single na die Lost Boys. Dit is Bobby van Phoebe Bridgers.

my god. Oh, sorry. Ik was net tegen mijn collega aan het vertellen hoe blij ik was dat ik terug op de radio was. En dat ik het echt heel, heel gezellig vond allemaal. Maar ja, dat zijn dan ook wel gewoon de momenten dat de plaat plots gedaan is. Maar dus ik ben blij, hè, om hier te zijn. Dit zijn Crystal Fighters. You want to

0: tijd, hè, die Crystal Fighters. Ze hebben zo'n olijk gitaartje waar je instant vrolijk van wordt. Plage heet deze. Goedemorgen.
1: De festivalroulette.
0: Die roulette, ik vind dat leuk. We draaien eraan, daar komt dan hele toffe festivalmuziek uit en jij mag dan kiezen. Kijk, ik wil heel graag spelen met jou, maar het moet wel van twee kanten komen, hè?
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Wet Leg. A$AP Rocky was eergisteren minder A$AP in de ING Arena. Al zijn fans laten wachten, zeker een uur. Maar goed, we zullen hem nog een kans geven, zeker. We gaan hem straks

0: Straks draaien met Muramasa.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. Please, pray, please, with, cherry on top, king.

0: ASAP Rocky, goedemorgen. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik speel dit spel zo graag, omdat het altijd hele mooie mensen zijn voor wie ik mag draaien. Goedemorgen, met wie spreek ik?
2: Dirk van Rijen.
0: Hallo, dag Dirk. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, met mij gaat het goed.
0: Goed?
2: Met mij gaat het heel goed, ja.
0: Ik heb al met opvallend veel Hollanders gepraat vanmorgen, Dirk.
2: Ja, ik belde eigenlijk een uurtje geleden of een half uurtje geleden voor de Worldwide, maar ik kwam er niet door, helaas.
0: Ah ja, want jij zit Worldwide natuurlijk in Nederland.
2: Ik zit Worldwide, ja. Ja, zeker.
0: Je klinkt alsof je bezig bent met iets, Dirk. Kan dat kloppen?
2: Ja, ik ben op Lowlands een festivaltent aan het afbouwen. Afbreken.
0: Oh my god, maar beter wordt het gewoon niet. Natuurlijk.
2: Nee, beter wordt het niet.
0: Ik moet met jou spelen. Als er iemand festivalmuziek verdient, dan ben jij het wel natuurlijk.
2: Zeker en vast. Ja.
0: Goed, moet ik het jou uitleggen nog, hoe het in elkaar zit, of heb je er een beeld van?
2: Ik ben er helemaal bekend mee.
0: Dus draaien, er komt dan muziek uit, maar je weet ook, terugkeren kan niet. Je gaat het wel moeten doen met de finale laatste als het zover komt.
2: Ja, goed. Maar dat is dan zo, we gaan het zien.
0: Oké, jij weet ook, alles begint met een goede aanmoediging, daar hou ik van.
2: Hoppakee, draai maar aan de rad, laat het maar gaan.

0: Oké, dus we hebben Ben Howard hebben we al gewoon geditcht. Ook DXX kan jou niet bekoren. Je gaat voor nummer 3. Je weet, 100% zeker, Dirk. Ik ga nu toch nog wel even het spel benadrukken. Met de volgende zal je het moeten doen, hè?
1: Het is 3 keer scheepsrecht. We gaan ervoor.
0: Goed, maar niet komen zagen achteraf, hè?
1: Nee, ik graag niet.
0: Oké, heel goed. Daar gaan we.

0: Yes. Er is geen weg terug, helaas. Maar goed.
1: Ja, ik dacht al, hoe moet ik deze lach interpreteren? Maar het is niet je ding. Het is niet je ding, Jason Mraz.
0: Het is een sarcastische lach, maar ik ben sowieso altijd wel tevreden met muziek in het algemeen. Dus,
1: Oké.
0: De radio blijft aan.
1: Goed, dus in zijn algemeenheid ga je Jason Mraz even tolereren.
0: Ja. Okay. Ja, zeker.
1: Top. Heel fijn dat ik jou mocht bellen. Succes daar nog op Lowlands met het afbreken.
0: Ja, komt goed.
1: Salut.
0: Ja.
1: Dag Dirk.
0: Salut.
1: Bye.
2: De festivalzender.
1: Het is niet zijn ding van Dirk. Maar kijk, dat is het spel, dat is de roulette. Dit is Jason Mraz en I'm yours.

0: Merci beaucoup. Dankjewel.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.

0: leuk zomersdansplaatje van Jonas Blue, Edge of Desire. En straks nog meer zomerse vibes. Leon Bridges en Krung Bin staan klaar met Texas Sun.
1: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
5: Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
6: Of maar gezekjes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe dus naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.

Oh, zo mooi, zo zalvend, zo krungbing. En Leon Bridges en Texas Sun. Charlie XCX heeft onlangs een feestje georganiseerd in België om haar nieuwe album aan te kondigen en te laten horen. En deze staat erop. Dit is Camera.

Mama zei, mama za, mama polsap. Michael Jackson en Wanna Be Starting Something. Ik ga Dan Auerbach draaien voor je. En toen dacht ik, juist, hoe zou het nog zijn met Black Keys? Want hij is een van die twee. Wel, die hebben dit jaar een coveralbum uitgebracht vol iconische blues-songs die zij dus coveren met de Black Keys. Maar dit is hem nog eens solo. Dan Auerbach en het nummer dat moeilijk te overtreffen valt qua vrolijkheid. Shine On

0: Shake That Ass, Kirsten. Ze is al bezig, hè?
1: De najaarsconcerten van Trix in Antwerpen. Met Eli Oaks, Piffy, Big Special, Naomi Sharon, Goldie Boutillier, Nick Hakim, Benny Sings, Horse Girl en nog veel meer muzikaal lekkers. Ontdek de volledige kalender via trixonline.be. Samen met Studio Brussel.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, ja, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
6: Ja, je hebt ui gezegd.
5: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
5: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
6: Je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
5: Maar dat telt toch niet?
6: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
5: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Studio Brussel.
9: Het is 10:00, een heel goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
9: Yannick Aert.
11: 3 Belgen zijn vermist na de overstromingen in Nepal. Er zijn al zeker 180 doden en meer dan 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn en met 3 van hen was er geen contact gemaakt, maar Nepal zegt nu dat die 3 Belgen nu ook vermist zijn. De zware overstromingen daar zouden komen doordat er een stuk van een gletsjer is ingestort in het Himalaya-gebergte. Dat zegt gletsjerexpert Lander van Trecht.
12: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
11: In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende van Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar ons land en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en hadden ook geen inspraak in welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. Het ging om schandalige praktijken, zei de rechtbank.
13: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat ze hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa. De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
11: En de beklaagden kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot 700.000 euro. Ze verliezen ook honderdduizenden euro's die zijn verbeurd verklaard. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken nog een oplossing voor hun scholen. Want de scholen mogen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsten het evenement daarom naar het weekend of ze verplichten de scholen toch open te blijven, dicht te blijven. En dat gebeurt onder meer in Sint-Lieveshouten, waar de paardenjaarmarkt ook werelderfgoed is.
14: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
11: Deze ochtend krijgen we nog regen en onweersbuien, maar geleidelijk aan wordt het overal wel een beetje droger en komt de zon erdoor bij vandaag zo'n 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien. Dat kan ook gaan met veel regen, hagel, felle rukwinden. En je kan bij storm- en waterschade trouwens vandaag altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen 23 graden en ook nog wisselvallig.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Studio Brussel.
15: Kirsten Lemeyre.
0: Een heel goedemorgen. 3:10. Het is tijd voor onze vaste afspraak. We gaan luisteren naar Prince met Cream vandaag.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Live
10: is music.

van Lily Allen doet mij denken aan een prachtige quote die ik gisteravond nog zag passeren van Dolly Parton. If you see somebody without a smile, give them yours. Robin, die had trouwens daarnet een zwart hartje voor Dolly gestuurd, maar ze zei nog snel, neem toch maar een roze hartje. Dat was meer haar kleur. Ik ben helemaal akkoord, sorry. Dat zag ik te laat in de app. Bij deze is dat rechtgezet. En nu echt sorry, want zo heet de nieuwe single van Ila, laureaat van de Nieuwe Lichting een paar jaar geleden.

0: Laureaat van de Nieuwe Lichting. Peter reageerde net nog. Hij zag de band op Pukkelpop en hij zegt: Kirsten, ik geniet altijd van dat talent uit onze Belgische muzikale kweekvijver dat jullie er weten uit te vissen. Dikke merci. Jij bedankt, Peter. En daarover gesproken, als je muziek maakt, we zoeken jou.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de Nieuwe Lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Eco Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de Nieuwe Lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Oh, dat is hier zo stil binnen.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
4: Mannekes! Het is eind augustus, hè?
5: Ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blieft,
4: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
10: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
9: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
10: In Ja de en de Belgen. Vanavond niet opleiden.

De meezinger van Adele. Het kan maar helpen op deze wisselvallige dag daarbuiten. Na wat welkome regen. Ik zie een emoji van een parapluutje. Schijnt het zonnetje alweer in de Westhoek. Dankjewel voor de update in de app vanuit Poperingen, Werner. De Clash, die heb je zo meteen te goed. Eerst twee broers uit Nieuw-Zeeland. Dit is Baloo Brigada met hun nieuwste. Dit is Bad Head.

0: The Clash, should I stay or should I go? Ik zou blijven.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Ja, jongens, toch heel veel emoties al de vorige dagen hier op de radio.
4: Ik hou bijna bij hem blijven. Ik ben er zo'n grote fan van. Ja, ik weet even niet wat te zeggen. Ik ben echt aan het trillen.
0: Ja, er wordt veel getrild. Er zijn veel emoties. En ik snap het helemaal. Want die showcase van Fontaines DC die is zeer exclusief. Die is volgende week al op 3 september. En ja, als je zegt exclusief, dan wil dat zeggen met niet zo heel veel mensen. Dus ik snap dat iedereen daarbij wil zijn. Want er is een nieuwe single. Er is Marianne. En dan zou je die misschien wel als een van de eerste ooit live kunnen horen. Dus ik snap dat je daarbij wil zijn. Hoe gaan we het doen? Wel, als je die Marianne hoort passeren op de radio, nog steeds hetzelfde, dan stuur je Fontaines DC en je telefoonnummer in de app. Hopelijk krijgen we elkaar dan aan de lijn. Kan je de vraag juist beantwoorden en kan ik jou dat ticket geven om hier in alle glorie jouw lievelingsband aan het werk te zien.
3: Hoor je deze week de hotshots van Fontaines DC? Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
1: in de app van Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
1: Studio Brussel.

0: dat is voor volgende week. Die Boy From School. Dinsdag is het weer 1 september. Je krijgt hot chip.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate het, KVC. Beweegt met

0: till we fall. Nan van Elderbrook, bijna 11:15.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Festivals.
2: Bij Studio Brussel.
0: Ja, en hopelijk heb je het ofwel zelf zeer goed beleefd in Kiewit, ofwel gewoon genoten thuis of waar je ook zat, misschien nog op vakantie of misschien nog steeds op vakantie. Want het goede is, je kan nog alle hoogtepunten herbekijken van Pukkelpop 2026. Dat lukt via VRT Max. Somber was sowieso een van de hoogtepunten. Nog maar 21 voor het eerst op Pukkelpop als voorlaatste op de mainstage. Daar stond een zeer groot en enthousiast publiek voor zijn tweede show in ons land op een paar maanden tijd amper. En zijn grootste hit, die heeft hij 2 keer gespeeld.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel.
2: En op VRT Max.

een piepjonge Coyoli toen nog. Je hoorde Ain't Chasing Pavements. Het is 10 voor 11. Zullen we nog een lichtvoetig dansje doen anders? Een zonnedansje met Jungle. Dit is Someday, Somewhere, alsjeblieft.

Someday Somewhere van Jungle. Robert Smith, die gaat er ook nog eentje doen. Met de Cure. En met de handclaps. En met de adem, de luide adem. Dit is Close to Me.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Pas op voor die borduur.
9: Zorg Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd? En nog voor...
12: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Schat, ik zie je graag.
15: Ja, maar...
14: Maar nee, geen maar.
15: Oh.
14: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Een receptje met vis.
17: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
19: Onze zalm in papillot chique pas cher.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: Het is 11 uur, goedemorgen.
23: VRT Nieuws.
22: Yannick Aerts.
24: Een bende mensensmokkelaars moet naar de cel. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en ook leden van een bende Chinese mensensmanhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De bende hield geen enkele rekening met vrouwen, zei de rechtbank.
25: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten. De afspraken werden hierbij volledig beheerd door zogenaamde telefooncentrales die deze vrouwen behandelden als koopwaar en die zoveel mogelijk klanten moesten bedienen.
24: De leiders van de bende kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot €700.000. In een woonzorgcentrum in Everen in Brussel is afgelopen nacht brand uitgebroken. 10 bewoners zijn met de rookvergiftiging overgebracht naar het ziekenhuis en 15 andere bewoners moesten naar een andere plaats worden overgebracht. Het was geen grote brand, maar die veroorzaakte wel veel rook. Een deel van het gebouw is onbewoonbaar door de brand en daarom moeten ook 25 mensen tijdelijk verhuizen. Er zijn al zeker 180 doden en meer dan 1300 vermisten na de zware overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn. Met 3 van hen was er geen contact, maar Nepal bevestigt nu dat die 3 Belgen nu ook bij die vermisten zijn. Deze ochtend wel stilaan opklaringen met vrij zonnige periode bij 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien en dat kan gepaard gaan met veel regen, hagel en felle rukwinden. Je kan bij storm- of waterschade trouwens ook altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen krijgen we 23 graden en blijft het ook wisselvallig.
26: Hoor je dit?
1: dit uur de hotshot van Fontaines DC.
10: Hey, het is Diego van Fontaines DC.
1: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
15: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Brussel.
18: Kirsten Lemaire.
21: Het wachten is bijna voorbij. Ik beloof je plechtig dat ik nog voor de middag die hotshot ga spelen. Zonder waarschuwing, dus blijf alert en blijf ook dansen.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

One Dance van Drake. Fontaine's fans, dit uur wordt misschien wel het jouwe. Je zal op exact het juiste moment moeten toeslaan als je bij die exclusieve showcase wil zijn volgende week. Nu twee queens. Twee queens, Amélie Lens en Angèle.

0: Dat is met luchtrummen, kan niet anders. Drum Show van 21 Pilots.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Hey, it's Diego from Fontaine's DC.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Castle Showcase met Fontaine DC.
1: Ja, dat was hem, Marianne, onze hotshot deze week van Fontaine's DC, die op 3 september met je eigen oren live zou kunnen beleven. Terwijl je de hele band ook van heel dichtbij ziet op onze exclusieve showcase. De plaatsen die zijn beperkt, zeer gegeerd. En daarom ontploft onze app momenteel. Ik heb zelfs wel wat kriebels in de buik op dit moment. Dus ik vind het zelf ook een beetje spannend om te zien hoeveel mensen daar wel bij willen zijn. Hier wordt, as we speak, een nummer gevormd door onze computer. En misschien is dat wel het jouwe.
2: Met Gitte.
1: Dag Gitte.
2: Hallo.
1: Hallo, met Kirsten van Studio Brussel. Gitte.
2: Hallo. Hallo.
1: Je bent al binnen. Even check. Alles goed?
2: Ik ben een beetje aan het bibberen.
1: Ja, en ik snap het. Ik snap het. Er zijn heel veel mensen die willen komen. Vind je het een goede hotshot trouwens?
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja, hoeveel keer heb je hem al gehoord deze week?
2: Heel veel, want ik heb heel veel naar de radio geluisterd.
1: Ik snap het. Waarom wil jij er graag bij zijn volgende week?
2: Ik ben al enkele jaren fan van Fontaine's. En die band brengt mij zoveel geluk. En ik heb ook veel goede vrienden gemaakt door hun. Waarmee dat je dan samen naar hun concerten gaat. En het is gewoon geweldig.
1: Oké, hoeveel concerten heb je?

0: je zegt het met een trilling in je stem, Gitte. Diego. Wie goed geluisterd heeft deze week, en daar zat jij zeker tussen, die heeft de hele tijd gehoord: Hi, I'm Diego from Fontaines DC, en dat is de bassist.
1: Oh my god!
0: Gitte, je bent binnen, het is je gelukt.
1: Oh my god, ik ben zo blij.
0: Ik hoor het, de 9e keer. Het gaat gebeuren. Wat verwacht je van die show?
1: Ik denk dat het heel intens gaat zijn om ze van zo dichtbij te zien. Het was echt geweldig.
0: Ja, heb je ooit al met een van hen contact gehad of een woord tegen je gezegd of een blik gewisseld?
1: Ja, ik heb een paar ervan wel al ontmoet in het echt.
0: Oké, wie is jouw favoriet? Mag ik dat vragen of is dat niet van toepassing?
1: Ja, ze zijn allemaal leuk natuurlijk, maar ik heb misschien toch wel een zwak voor de zangers.
0: Voor de zanger. Ik snap het. Gitte. Echt waar, nu wordt het moeilijk om nog iemand te kiezen om mee te gaan. Maar ik ga dat helemaal aan jou overlaten. Je hebt daar nog heel even de tijd voor. En ik wens je ontzettend veel plezier op het concert van jouw lievelingsband volgende week.
1: Dank je wel.
0: Tot dan.
2: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren, speel mee.
2: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Life is music.
4: Coachella!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar!
5: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Het schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.

Gitte behoort nu even tot die groep Shiny Happy People. Je hoorde R.E.M., maar je hebt het gehoord. Er zijn nog kansen vandaag en morgen om dat ticket te bemachtigen voor de showcase van Fontaine's DC. Dit is Ezra Collective.

0: nieuwe ride van Rufus du Sol.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Ja, er zijn mensen die een fonteinsalarm opgezet hebben. Er zijn misschien mensen die ook op dit barbecue-alarm aan het wachten zijn. Want ik mag nog twee keer iemand blij maken met een barbecue-budget van 100 euro deze zomer. Dat is vandaag en dat is morgen. Dus doe daar snel nog je voordeel mee, want het zal vast wel nog barbecue weer blijven. Nog een hele tijd. Misschien krijgen we nog een supermaand september. En misschien met nog een heel klein beetje meer geluk een goede maand oktober. Dus barbecues, dat kan nog à volonté. Het concept, dat blijft hetzelfde. Er is één woord weggegrild uit een nummer. Ik wil weten welk woord. En dat stuur je met je telefoonnummer in de app.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Ja, ja. Eén woord is tussen de warme kooltjes van de barbecue gesukkeld. Helemaal aan het begin van The Strokes. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Ellen.
0: Dag Ellen, goeiemorgen. Ben jij een grote barbecue-fanaat?
1: Jazeker.
0: Jazeker. Als in, wat is jouw specialiteit?
1: Meer zo van de side dishes. Mm-hmm. Zo de pasta-salade en de aardappelsalade en brood.
0: En brood. Tomaatsalade. Daar is veel werk aan natuurlijk, aan dat brood. Of bak je dat ook effectief zelf?
1: Zeker niet, nee. Nee, gewoon
0: zeker
1: aanpakken.
0: Niet. Ja, maar goed, dat moet ook gesneden worden. Hè. Daar zijn ook handen inderdaad voor nodig. En als je dat dan met jouw gespecialiseerde handen doet, dan is dat goed. Welk woord zochten we?
1: Sometimes.
0: We gaan eens...
1: Wel,
0: ik weet het niet. We gaan eens moeten luisteren.
1: Ja.
0: Ja, Jus, zeg Ellen. Nee, het was niet het juiste woord. Dus ik zoek iemand die mij nu het juiste woord heel snel kan laten weten in de app. En die ga ik dan bellen. Ellen, sorry, ik dacht dat je het juiste had doorgestuurd. Maar goed, ik zoek iemand anders. En ik wens jou toch nog heel veel plezier met brood snijden. Goed?

0: My Soul van Bruno Mars. We hebben een winnaar. Siska uit Willebroek, proficiat.
1: Dank je.
2: Hallo.
0: De eerlijkheid gebiedt mij dat ik moet vertellen. Ik was jou eigenlijk aan het bellen voor ik daarnet met Ellen aan het bellen was. Maar jij nam niet op, want jij was echt de snelste om Someday van The Strokes, om dat woordje door te sturen. Maar jij nam niet op. Wat was er aan de hand? Oei, kijk, daarom.
1: Daardoor heb ik jullie gemist.
0: Ja, we hebben het zelfs niet gehoord, Siska, want het was helemaal in stukjes en brokjes. Dus zeg het nog eens, wat was er?
1: Ja, ik zat in de auto en ik wou de Bluetooth afzetten. En daardoor heb ik de oproep.
0: Ja, voilà. Classic probleem voor mensen die meedoen aan spelletjes op de radio. En dan loopt er net van alles mis met je telefoon. Maar kijk, met een beetje geluk en met heel veel liefde aan Ellen. En sorry Ellen, win jij dus toch nog 100 euro aan barbecue budget. Misschien moet je Ellen uitnodigen, goed?
1: Ja, goed.
0: Oké, dag Siska.
3: Speel morgen opnieuw mee met het barbecue-alarm. Van Studio Brussel. Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Prihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
11: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
11: Oh, voel eens, het toch niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
11: Oh.
10: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
11: Oh.
10: Zegt.
13: Oh, Quadro.
14: Nog voor je kan denken...
15: Pas op voor die borduur.
14: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
16: Nee, schat, het is meun.
14: Heeft hij het al van de logopedist geleerd? En nog voor...
15: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
14: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En mijn broer zijn scheve tanden.
14: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op...

Oh. Wat een zotte dag. 100 euro aan barbecue, budget, tickets voor Fontaine's DC... en dan nog eens Post Malone en Chemical... en dan Pearl Jam in plaat 10, die 35 jaar wordt vandaag. Uit 1991, exact op deze dag verschenen, zoveel jaar geleden. Ik ga een nummer daaruit spelen... na deze nieuwe heerlijke van Jay Bernard... en die heet Love Is On My Mind.

35 jaar oud, die plaat Ten Even Flow komt daaruit. Je hoorde natuurlijk Pearl Jam. Bijna middag. Een goeie bas doet het altijd. Zeker ook bij Young Yellow. Dit is Koppegaard. MUZIEK

0: Marrakesh.
1: Bombay. Die zijn het augustus, hè?
2: Ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft, dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Ben jij een ochtendmens
7: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer kies je voor.
6: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor
6: de meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo kan je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
14: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Het is 12 uur, een heel goedemiddag.
19: VRT Nieuws.
18: Melina Verbeek. Steeds meer Vlaamse gemeenten doen controles op huurwoningen. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft de Tijd. In 120 gemeenten in Vlaanderen hebben verhuurders verplicht een attest nodig om te bewijzen dat hun huurwoning aan de normen voor veiligheid, gezondheid en techniek voldoet. Dat leidt tot meer controles. Daarnaast doen gemeenten ook gerichte controles of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij de helft van de controles worden er gebreken vastgesteld, zegt het Vlaams Agentschap Wonen in Vlaanderen.
20: Dat is natuurlijk omdat de woningcontroleur vooral langs gaat in woningen waar dan eigenlijk de gemeente al een indicatie hebben dat er iets mis is met die woning. Ofwel is dat omdat de gemeente heeft beslist, wij gaan eerst de oudste woningen controleren. Ofwel gaan wij langs omdat een bewoner gesignaleerd heeft aan de gemeente of aan ons dat de woning een kwaliteitsprobleem heeft.
18: Bij ernstige gebreken kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar ons land en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en mochten niet mee beslissen welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. De beklaagden kregen straffen tot 7 jaar cel en boetes tot bijna 700.000 euro. In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De man van 24 uit Nederland en de jongen van 16 uit Antwerpen belden hun slachtoffers op en vertelden hen dat hun bezittingen in gevaar waren. Daarna kwamen ze langs als valse agenten om die bezittingen zogezegd in veiligheid te brengen. Zo konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. En in Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn nu al 289 doden geteld na zware overstromingen daar. Er zijn ook meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als vrijwilliger in een ziekenhuis in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.
21: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn en waar nodig ook helpen bij operaties of bij bepaalde wondverzorgingen of andere zorg. zorgen. Het gaat vooral over heel veel trauma's, wonden. Maar ook, en zeker naarmate dat de tijd gaat vorderen, gaat drinkbaar water een heel groot probleem zijn. En verwachten we veel meer diarree, wat daar ook wel echt mensenlevens kan kosten.
18: De stortvloed ontstond nadat een gletsjer in het Himalaya-gebergte was ingestort. Vanmiddag meestal droog en zonnig en later wat stapelwolken tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht gaat het onweren en morgen is er opnieuw kans op onweer en regen en dan tot 24 graden.
0: Studio Brussel.
8: Kirsten Lemeyre.
18: Heel warm daar buiten, maar blijf lekker hier. Hier is er coole muziek, fijne muziek, onder andere van Steve Lacy en Arcade Fire.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Time to start van Arcade Fire. Ik ga straks de festivalroulette weer binnenrollen hier. Nog 2 dagen gaan we daaraan draaien. Vandaag en morgen. Misschien jij straks wel. Dit is Steve Lacy.

feestje op je radio en overal waar je zit. Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. En nu de zon toch weer daar is en er geen regen meer is, gaan we dat feest hier gewoon verder zetten. Een zonnig feest. Ten CC en Dreadlock Holiday.

0: Dreadlock Holiday, 10cc, de sfeer zit goed, 20 over 12. Hopelijk ziet wat er op je bord ligt er ook goed uit. Smakelijk in elk geval. We gaan blijven dansen zometeen.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

0: kregen we ook te horen, maar in een live versie, een symfonische versie bijna, met The Atomic Orchestra op Pukkelpop. Je kreeg Freestyler van Bomfunk MC's. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, ik zei het al, hè, nog een paar keer. En dan is het gedaan. Dan mag die roulette weer naar de zolder hier op de VRT. Dus we gaan er zo meteen nog eens aan draaien. Het is te zeggen, jij kan er aan draaien. Er komt live muziek uit, dus dat is altijd plezant. Maar het zijn dus de laatste kansen. Als je wil draaien, laat het mij weten in de app van Studio Brussel.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: zijn is met de jeugd van tegenwoordig.
1: De festivalroulette.
0: Ja, het zijn de laatste keren dat er kan gedraaid worden aan de festivalroulette. En er komen heel wat aanvragen binnen. Mensen die dat toch nog heel last minute is zeer graag willen doen. Een heel goede middag. Koen, jij wou ook heel graag draaien, hè? Wat lief?
2: Dag Kirsten.
0: Dag Koen. Jij wil heel graag draaien, hè? Vertel eens, waarom?
2: Ja, ik hou van muziek.
0: Ja, dat is al een zeer goede reden. En je was hard aan het werken, geloof ik. Hè? Wat ben je aan het doen?
2: Ik moet nog beginnen.
0: Je moet nog beginnen. En wat doe je, Koen?
2: Ja, afwassen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Seksorteren en kaarten.
0: Oei. Ja, dat is nog heel veel werk op de planning. Dan is het goed dat jij daar op een rustige manier zo meteen aan kan beginnen. En dat gaat lukken met een beetje live muziek. Hè? Heb je veel collega's die mee aan het luisteren zijn op dit moment, die ook moeten beginnen werken?
2: Nee, momenteel niet, maar ik zal ze de groeten doen.
0: Dat is zeer goed. Doe dat maar. Koen, moet ik het principe van de roulette nog uitleggen of ken je het al helemaal?
2: Ik ken het.
0: Voilà, je hebt 3 kansen, hè. En jij kiest welke je wil horen. Het nummer dat je het beste vindt, dat gaan we dan spelen. Het live nummer. Dus, Koen, als jij mij het teken geeft om die roulette in gang te steken, dan start ik hem. Dus zeg maar iets, naar keuze.
2: Start.

0: voilà, hij is gestart, de roulette. En de koeks met naïef kwamen er als eerste uit. Wat denk je, Koen? Hoor je het graag of wil je liever iets anders?
1: Nog een keer.
0: Dan gaan we voor de tweede keer draaien.

0: Ja, een heel schoontje. Een meezinger van Ed Sheeran, die A-Team. Wat zegt dat jou, Koen?
1: Nog een keer draaien.
0: Jij gaat voor een derde keer. Jij gaat voor het avontuur. Ja. Oké, dan gaan we voor de derde. Ja. Maar je weet, de derde, die wordt het dan, hè?
1: Ja.
0: Dus geen probleem. Oké, let's go.

0: Haunted Youth en Teen Rebel. Geeft dit jou genoeg energie om zo meteen aan die lastige taken te beginnen?
1: Ja.
0: Ah, wel kijk, voilà. Dan is dat de perfecte keuze geweest. Koen, wat mag ik jou nog wensen vandaag?
1: Een goede werkdag.
0: Ah, wel, een goede dag. Dan ga ik jou dat wensen. Geniet van de Haunted Youth. En niet te hard werken ook niet, hè, want dan worden we allemaal moe. Koen, hier is voor jou Teen Rebel. Salut, hè.
2: De festivalzender.

0: De keuze van Koen vandaag. Dit kwam er uit de festivalroulette, The Haunted Youth en Teen Rebel. Een beetje dopamine onderweg.
1: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
2: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
1: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
2: In Ja de en de Belgen. Vanavond niet opleiden.
3: Krevel.
4: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Studio Brussel. Live
7: is music.
6: Waar

En dopamine, er zijn mensen die in alles van Thames DC horen en zien. Bart, Lander en Jasper, ik zie jullie. Ja, inderdaad, die nieuwe plaat heet Dopamine Chamber. Maar dit was dus niet van Thames DC. En dit ook niet. Maar vandaag ga je ze zeker nog horen. Geen paniek. En de komende dagen ook nog.

0: Money for Nothing van Dire Straits. Een heel goede middag van waar je ook aan het luisteren bent. Misschien alweer aan het werk, misschien nog steeds vakantie aan het vieren, of misschien angstvallig aan het wachten tot Fontaine's DC nog eens passeert.
1: Studio Brussel.
0: Nu gaan we iets anders doen. We gaan bewegen. Met de heupen. Dit is Egyptian en Hot.

0: and a ramp as done as it come to come.
1: Ik lees hier, dit werkt perfect onder de Spaanse zon. Ook onder de Belgische hoor, geen enkel probleem. Egyptian en Hold You. Ik heb er nog eentje en dan is het alweer 1 uur, zeg. Op deze donderdagnamiddag. De beat die krijg je van Left Wing

0: I feel it. Het nieuws komt eraan.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een kanderbureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber. More space for your place.
10: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Nog voor je kan denken.
12: Pas op voor die een borduur.
11: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
12: Kom dat nu niet doen.
11: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
12: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En krijg ik roze blokjes?
11: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
12: met... Ja, je hebt ui gezegd.
14: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
15: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
14: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
12: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
14: Maar dat telt toch niet?
15: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
14: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
16: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
18: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
19: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek.
21: Het aantal doden na de stortvloed in Nepal blijft stijgen. Alleen al in Nepal zijn er nu al 332 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet. Vandaar komen voorlopig amper cijfers over slachtoffers. Er zijn ook meer dan 1300 mensen vermist en daar zijn ook drie Belgische toeristen bij. De ravage is groot, water, modder en puin hebben hele dorpen verwoest. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in de regio.
22: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook, lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
21: Wellicht stortte een deel van een gletsjer in het Himalaya-gebergte in en veroorzaakte die een enorme vloedgolf. Steeds meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van de huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000. Dat schrijft de Tijd. Bij de helft van alle controles worden gebreken vastgesteld. Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen geeft enkele voorbeelden.
23: De meest voorkomende gebreken zijn op vandaag nog altijd eigenlijk het ontbreken van rookmelders. Terwijl dat toch wel een gebrek is dat heel gemakkelijk kan worden rechtgezet. Er is ook bijvoorbeeld risico op elektrocutie. Verder stelt de woningcontroleur ook heel vaak nog altijd vochtproblemen vast. Ernstige vochtproblemen die gepaard kunnen gaan met schimmelvorming.
21: Bij ernstige gebreken kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. In Turnhout in de provincie Antwerpen heeft de politie twee verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om zo hoogbejaarde mensen op te lichten. De man van 24 uit Nederland en de jongen van 16 uit Antwerpen belden hun slachtoffers op en vertelden hen dat er bij hen thuis ingebroken zou worden. Daarna kwamen ze langs als nepagenten om die spullen zogezegd in veiligheid te brengen. Zo konden ze geld en juwelen stelen. De politie is meteen een onderzoek gestart, vertelt Benjamin Freeriks van de politiezone Turnhout.
24: Dankzij het ANPR-cameranetwerk hebben wij een verdacht voertuig kunnen identificeren.
0: gereden. En dat voertuig is vrijdagavond dan door onze interventieploegen kunnen onderschept worden in Turnhout. En bij de controle van het voertuig hebben we ook verdovende middelen. Ja, een aanzienlijke hoeveelheid toch cash geld en ook verschillende zaken aangetroffen die dat mogelijk verband houden met de feiten. De meerderjarige verdachte die werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de minderjarige verdachte die is toevertrouwd aan een jeugdinstelling.
21: Vanmiddag meestal droog en warm tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, hagel en veel wind. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.
1: Studio Brussel.
2: Kirsten Lemaire.
20: Maar nu gaan we vooral nog een beetje zonnige muziek spelen. Gewoon zonnebril op en gaan net zoals Anderson .Paak en Kendrick Lamar samen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Goedenavond, om 1:07. Pukkelpop 2026 is exact 1 week geleden gestart. Op die donderdag en exact 4 dagen voorbij. Heimwee, die kan je counteren door alles op VRT Max te herbeleven. En Royal Blood, die waren er ook bij dit jaar. En dat was een grote verrassing. Die vulde de lege plek in de marquee. Dit is 10 over 10.

to know where I belong, and you can't prove me wrong. No.

De shows van deze zomer van Tamino zijn de laatste Everyday Dawn shows. En daarna geen concerten meer tot er nieuwe muziek is om uit te brengen. Wat goed nieuws is dat hij daar al mee bezig is met die nieuwe muziek. Dus het zal erop aankomen wanneer die muziek dan verschijnt. Dat zal je dan wel hier horen. Dit is Curtis Mayfield met Move On Up.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. 18 over 1 op deze donderdag. Zometeen hoor je de zachte stem van Feist op een beat.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: Deeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaar

The Boys Noise remix van My Moon, My Man van Feist. Triggerfinger, die gaan een pittig tourneetje doen in Europa dit najaar. Ze beginnen in Zwitserland. Ze gaan heel veel data spelen.

0: 10 op 10 voor die uithaal van Celeste in Love is Back.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Ik pak je straks nog eens mee naar de indrukwekkende set van Turnstile op Pukkelpop. Wat was dat zelfs met al die moshpits? Dat was niet normaal. Eerst nog iets voor alle gitaarliefhebbers en de fans van Kurt Vile. Dit is Loading Zones.

0: Skepta. Deze versie van Good Genoeg, Kitsch Creek en Bloemengarten. Het is iets over 2:30. En ik had beloofd om nog eens terug te gaan naar de Wei van Kiewit.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Oh, wat hebben we genoten ter plekke. Of van op een afstand, want ik heb heel veel berichtjes gekregen van mensen die het gevolgd hebben. Op VRT Max, op VRT Canvas en via Studio Brussel. Want dat kon je natuurlijk ook doen. Dat is het voordeel. Die studio van ons die stond naast de mainstage. En zo hadden we het allemaal goed in de mot. Gert die stuurde net in de app. Ach ja, terug naar vorige vrijdag met Turnstile. Super genoten van dat concert in de front. Dan zal jij wellicht toch in een van die vele moshpits beland zijn daar, denk ik, Gert. Ik vond het zelf heerlijk hoe die gefilmd werden, die moshpits, van bovenaf, zodat je zelfs als je wat verder stond in het publiek die moshpit kon voelen. Dat was ook het voordeel van die grote nieuwe schermen daar aan de main van Pukkelpop. Dat was allemaal zeer zichtbaar en zeer goed. Als je er maar niet genoeg van krijgt, geen probleem. Er staan genoeg concerten van Pukkelpop en interviews op VRT Max. Dit is Turnstile Live met Blackout.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.

0: Ah, dat was heerlijk, Mosje. Aan 200%, wat een band. Turnstile en Blackout.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Ideatip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is €4.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Steek het. Vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Ah, het is weer zover.
10: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
12: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
13: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
13: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh,
12: zegt.

feestje van de donderdagnamiddag met Salif Keita en Madame in de Martin Solveig remix. Alles goed op deze donderdagnamiddag? Ik weet dat je aan het wachten bent op iets, hè, maar dat zal voor straks zijn. Queens of the Stone Age nu.

vroeg net nog hoe het ging. Rick uit Echtegem die zegt in de app bij mij: zeker goed, nog een weekje werken en dan hup naar Ibiza. Heerlijk, wat een goede move, zo op vakantie vertrekken op het moment dat iedereen terug begint. Je hoort de Other Side van de Red Hot Chili Peppers. Afspraak morgen voor de laatste keer op dit uur. Want maandag, dan start iedereen hier ook opnieuw. Zometeen neemt Thais het hier over. En jawel, ze heeft ook tickets mee voor Fontaine's DC. Maar dit is nog Caribou.

0: maar het is zo meteen aan Thaïs. Veel plezier.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat! Sorry, Ternat!
6: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
5: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
6: In Ja de en de Buigen. Vanavond nu op Play.
7: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Dit is Studio Brussel.
0: Het is 2:00, goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek. Het aantal doden na de modderstroom in de Himalaya blijft stijgen. Na de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en de regio Tibet in Azië zijn nu al meer dan 350 doden geteld. Er zijn ook meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De ravage is groot. Water, modder en puin hebben hele dorpen verwoest. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in Nepal.
11: Er is ontzettend veel extra hulp nodig. We zijn zelf een kleine hulporganisatie, maar elke keer dat wij naar hier trekken, zien wij hoe groot de noden zijn. En het land heeft gewoon heel weinig veerkracht of draagkracht, heel weinig reserve. En natuurrampen als dit, die tellen dat echt op de proef. Alles wat ze dan traag maar zeker kunnen opbouwen, wordt zomaar ineens weggespoeld. Dus je voelt ook echt die wanhoop hier.
0: 1 op de 8 gezinnen in ons land heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar kan bijna 1/4 van de gezinnen hun waterfactuur amper betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het beter, zegt onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, Gilles Koenen.
12: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
0: In Vlaanderen krijgen kwetsbare gezinnen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. In Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Poelaertplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie, maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. En in de Franse stad Caen in Normandië is een tweede dode gevallen nadat gisteren een automobilist inreed op een groep mensen. Gisteren viel er al een eerste dode. De aanrijding gebeurde na een vechtpartij in een café. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte. 7 mensen raakten zwaar gewond en 1 van hen is nu overleden. De politie denkt niet aan een terroristisch motief. Vanmiddag meestal droog en tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, hagel en veel wind ook. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.
10: Studio Brussel.
1: Thaïs van Beurum.
0: Op de laatste donderdag van augustus mag het al eens wat meer zijn. Ik heb Matt Berninger en The Verve, maar ook OL Swimming Pool. En deze Snow Patrol.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Cold Out in the Dark. En dat op deze zonnige donderdag. Heel blij dat ik je deze namiddag mag vergezellen, want er staat nog veel moois op de planning. Ik vermoed dat je wel weet dat dat om een bepaalde Ierse band gaat. En deze Matt Berninger die zorgt voor de Martini Mifratso ondertussen.

The Sweet Symphony past wel bij die laatste dagen van de zomervakantie. Als jij daarvan geniet, uiteraard. Misschien ben je net aan het aftellen tot jouw verlof en moet dat nog beginnen. Dat kan ook. Ooit komt er een dag alleszins. Die ga ik ook nu draaien. Van Bazaar, Sef en Faisal. Stonden alle drie op Pukkelpop ook afgelopen weekend. Die shows die werden heel goed onthaald. Ooit komt er een dag.

0: Turfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
0: Het WK-hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK-hockey live bij Sporza en op VRT Canvas. De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belgius.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

mogelijk een van de meest gestelde vragen van deze zomer. Oeh, en de swimmingpool. En die dance the way I feel. Straks blijven we in vakantiesfeer met Portugal the Man. Na de surfsessie met Suns.

Straks gaan we chingen met Stromae na de Schotse Britpop van Travis. And why does it always rain on me? Het is voorlopig wel niet aan het regelen. Dat is al goed.

0: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Vakantie voorbij. Nu al.
6: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op...

dat ik Fontaine's DC gedraaid heb, als ik de berichten in de app mag geloven. Geen zorgen, ik heb onze hotshot nog niet gedraaid. Die komt er absoluut nog aan deze namiddag. Geen paniek. Ik hoop dat je ondertussen nog wat geniet van al die andere goede muziek die we draaien. Zoals deze Camera van Charlie XCX.

0: Arctic Monkeys, tot groot jolijt van Steven. Hij zegt dankjewel, Thaïs. Alex Turner doet altijd deugd tijdens het onkruid wieden. Xander stuurt, ik ben de ramen van een huis aan het olien. En Tine zegt, ik ben de beste foto's uit meer dan 1000 aan het selecteren om een reuze album te maken van een fantastische reis door Madagaskar. En dat met Stubru op de achtergrond. Maar ik ben jaloers. Nog een bergwerk, Tine. Maar Briang helpt je liever op die berg voor het VRT-nieuws van 3 uur.
1: Daar naar een berg, ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zinder die klem, het zinder die er niet aan begin. Het zinder met een grote mond die altijd doen alsof alles wel, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet

0: zetten, mijn grenzen verleggen. Moet toch thuis blijven, kan er iemand me vanuit mijn zetel recht trekken? Want ik wil nog heel ver reizen, zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen, zo'n glazen bolle beeldje. Als je hard genoeg schudt, begin het binnenin te sneeuwen. En als ik boven ben, hak je naam in de echo schreeuwen. De wind vol wijn, zwaai naar beneden, me heel klein voelen en beseffen dat ik je nog niet ben verheen.
1: Altijd maar die berg opklim. Altijd maar die berg opklim. Altijd maar die berg opklim.

sta hier nu beneden, op de eerste treden. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

0: Theatip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis of niks.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Deze gaat erin. Ja, ze gaat erin lekker.
7: Het WK-hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK-hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
8: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Je beweegt met je mee.
12: Dit is Studio Brussel. Studio
13: Brussel. Goedemiddag, het is 3:00.
12: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek. Veel mensen kunnen hun waterfactuur niet betalen. 1 op de 8 gezinnen in ons land heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar kan bijna 1/4 van de gezinnen hun waterfactuur amper betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het beter, zegt onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, Gilles Koenen.
14: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
13: In Vlaanderen krijgen kwetsbare gezinnen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbond gisteren heeft die bijna €200 miljoen opgeleverd. En dat is veel voor een staatsbond die gewoon belast wordt aan 30%. Met een staatsbond leen je geld uit aan de overheid en krijg je daar rente op. 3 jaar geleden trok de speciale staatsbond aan een fiscaal voordelig tarief enorm veel spaargeld aan. Daarop verhoogden de commerciële banken hun rente op spaarrekeningen. En ook nu is dat zo. Zowel de kleinere en de middelgrote banken als een groot deel van de Belgische grootbanken verhoogden al hun rente. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is Radko Mladic overleden. Hij was de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in de jaren 90. Mladic was verantwoordelijk voor de ergste volkerenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 mannen en jongens omgebracht. In 2011 werd Mladic gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot levenslang wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic zat zijn straf uit in Scheveningen. Hij was al lange tijd ziek. Hij werd 84. En in Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Poulardplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie, maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Vanmiddag meestal droog en tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, ook hagel en veel wind. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
16: Studio Brussel.
17: Thaïs van Beurum.
18: Ik mag je dit uur nog verblijden met een dikke live track van Somber op Pukkelpop. Maar dansen kan ook op Youngblood, Phoebe Bridgers en Robin. Welkom.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Als je vandaag alweer achter je bureau zit, hoop ik dat je toch even op jezelf gedanst hebt op Robin. Want het weekend komt eraan. En als je nog geniet van je laatste dagjes vakantie, dan is dat heel mooi meegenomen. Dat het zonnetje zo mooi schijnt vandaag. Phoebe Bridgers komt eraan met Bobby. Een liedje van op haar nieuwe plaat over haar lief Bo Burnham. Ze komt op 5 december naar Vorst Nationaal. Maar dat concert was natuurlijk meteen uitverkocht.

Coldplay of niet, Youngblood had er veel voor over om zijn festivaltournee op Pukkelpop af te sluiten vorig weekend. Dit is mogelijk jouw lijflied als je hoort dat er alweer iemand anders opgebeld wordt op de radio voor onze showcase met Fontaine's DC. Putain, putain van TC-Matic. Er zijn nog kansen. Straks bijvoorbeeld.

0: Stefan.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel, leef beter.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van €50.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
5: Ik dacht dat verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
4: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
5: In Jade en de Belgen. Vanavond niet.

0: dancers.
1: Human and Dancer, zou ik zeggen. Als Jungle een nieuwe plaat uitbrengt, dan weet je meteen dat ze wel eens zouden durven om de eeuwige zomer mee te brengen. Dat doen ze met hun vijfde plaat Sunshine, uiteraard opnieuw. En daar vind je deze Someday, Somewhere ook op terug. Schoon!

The Chemical Brothers and Go. De playlist maakt mij blij vandaag en mij niet alleen, want Katrien stuurt... Amai, jullie sleuren mij erdoor op mijn eerste werkdag na 3 weken verlof. Ja, nee. Dat kan helemaal natuurlijk. Maar ik heb nog steeds geen Fontaines DC gedraaid, dat klopt. Dus je hoeft ook enkel Fontaines DC te sturen als je die hier wel hoort passeren. Dit is Lenny.

0: Ook eens een feesten deze zomer. Diana was. Straks live muziek van op Pukkelpop.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Prihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Eagle Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
3: Ik Bruno.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
0: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscope, man!
0: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
0: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape.
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscope.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscope.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscope, man!
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
2: Ja, je hebt ui gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
3: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
1: Maar dat telt toch niet?
3: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Live is

0: nog mooier maken met een throwback naar Pukkelpop een paar dagen geleden. Nu zijn we er klaar voor, want ondertussen zijn onze stemmen uit dat ruwe dalletje aan het kruipen. Je hebt je stem daar misschien schor gezongen of geschreven bij Turnstile, Youngblood, Florence and the Machine of Natasha Bedingfield natuurlijk. Maar ook als je er niet bij was, kon je meezingen met heel veel concerten vanuit je luizetel. Want op VRT Max kon je die livestreamen. Zondagavond was het de beurt aan Somber. 21 jaar en al op die mainstages over de hele wereld te zien. Dus ook op Pukkelpop. Want daar heeft hij voor een propvolle mainstage gespeeld. En zijn nummers die werden gretig meegezongen. Dus ik vind dat vooral heel zot hoeveel hits die man al heeft. Op zo'n jonge leeftijd. Homewrecker was ook zo'n meezinger. Zo klonk die live op Pukkelpop 2026.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel.
2: En op VRT Max.

Homewrecker van Somber, live op Pukkelpop 2026. Straks Coldplay voor het VRT-nieuws van 4 uur. Nadine Turnley en Act & Tough. Kon je ook zien op Pukkelpop trouwens.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
10: Kamber, more space for your place.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
11: Mannekes, die zijn toch augustus, hè?
12: Ja, ja, dat weten we.
11: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
13: Ja, ja, dat weten we.
11: En om ons huisje wat op te frissen.
12: Ja, ja, schilderen en zo.
11: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
13: Wat blieft,
11: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
13: Naar Gamma.
3: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
16: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Nog voor jij kan denken.
18: Pas op voor die borduur.
17: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
18: Kom dat nu niet doen.
17: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
18: De zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
17: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
19: En krijg ik roze blokjes?
17: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Goedemiddag, het is 4 uur.
22: VRT Nieuws.
21: Met Melina Verbeek. Je mag de Hoge Venen opnieuw bezoeken. Nu de bosbrand onder controle is, mogen bezoekers opnieuw de Hoge Venen in. Bijna alle toeristische faciliteiten zijn er weer vlot toegankelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld over wandelroutes, accommodatie en restaurants. Dat zijn dan de gebieden waar het niet heeft gebrand. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Daar wordt ook nog altijd nageblust. In totaal is zowat 3300 hectare natuurgebied vernield door de brand. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Gabriel is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Volgens zijn medestudent Julien was de prins altijd heel gemotiveerd.
23: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen. Maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Dus dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
21: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten. De koepel van autokaarbedrijven in ons land vraagt meer geld voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat is nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden, zegt Pieter van Bastelaren van autokaarfederatie FBAA.
0: Nu zijn het korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet, met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat hij kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
21: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar ze besteedt een groot deel van de ritten uit aan de private autokaarsector. En in de gevangenis van Scheveningen in Nederland is Radko Mladic overleden. Hij was de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in de jaren 90. Mladic was verantwoordelijk voor de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 mannen en jongens omgebracht. In 2011 werd Mladic gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot levenslang wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic zat zijn straf uit in Scheveningen. Hij was al lange tijd ziek. Hij werd 84. En dan nog sportnieuws. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers, de nationale vrouwen, zo pas hun laatste groepsmatch gewonnen. De Belgen verrasten topland Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatchen. Ze zijn ook zeker van groepswinst. Vanmiddag meestal droog en tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, hagel en veel wind. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.
1: 174 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Door een ladingverlies is de rechte rijstrook daar versperd. Richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen Centrum is er hinder door een defect voertuig. Naar Antwerpen 25 minuten op de E313 vanaf Ranst. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Verder nergens meer dan 10 tot 15 minuten. En op de buitenring rond Brussel 35 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de E42 van Luik naar Bergen is er ruim 1 uur file ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet omrijden vanaf afrit 12. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
2: Hoor je dit uur de hotshot van Fontaines DC?
22: Hey, it's Tigo van Fontaines DC.
2: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
24: in de app van Studio Brussel.
2: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Studio Brussel.
24: Thaïs van Beurum.
1: Er staat veel moois te gebeuren op deze donderdagnamiddag. Je kan bijvoorbeeld een van de laatste zijn die aan onze festivalroulette mag draaien. Jepla.
24: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: tijd voor Zie je genoeg. Funk tot 6 uur, hoor. Geen zorgen. Goedemiddag, iets over 4 uur op deze 27 augustus. Ik loods je daar door die lange file op de Antwerpse ring of richting het einde van je werkdag. Misschien moet je wel nog naar Antwerpen vanavond voor dat uitverkochte concert van Sylvie Kreusch in het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Zaterdag staat ze daar trouwens nog een keertje en op beide dagen wordt zij vergezeld door Rosie Stewart. Dat zijn onze winnaars van de Nieuwe Lichting 2026 die daar dus het voorprogramma gaan doen van Sylvie Kreusch. Dat vinden ze zelf ook heel tof.
1: Ja, daar kijk ik echt heel hard naar uit. Twee uitverkochte OLT-shows waar we het voorprogramma van mogen doen. Dus we voelen ons zeer vereerd dat we daar mogen staan.
0: Zo zie je maar wat er op minder dan een jaar tijd kan gebeuren. Als je je inschrijft voor de Nieuwe Lichting, je kan festivalpodia gaan afschuimen, nieuwe muziek uitbrengen en dus ook samenwerken met de beste artiesten. Dus ben en ken je zelf een getalenteerde muzikant of band, dan kan jij je muzikale toekomst zelf ook gaan verzekeren door je in te schrijven voor de Nieuwe Lichting 2027 op VRT Max via het Studio Brussel kanaal is dat. Doen, hè? Dat is echt de moeite.

0: zien op Kramerock volgende week vrijdag Black Box Revelation. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Het is donderdag in de laatste week van de zomervakantie. Dat wil zeggen dat het nieuwe seizoen vanaf maandag start hier. En dat het bij deze dus een van de laatste keren is dat we onze festivalroulette nog eens bovenhalen deze zomer. Gelukkig is die festivalzomer nog niet gedaan na deze week. Die blijft nog wel even doorgaan met Kramrock en Leffingen-Leuren in september onder andere. Of Maanrock en Bomboklad dit weekend. Maar die festivalroulette die gaat niet mee volgende week. Dus als jij graag nog eens kiest welke live track van op onze festivals we hier draaien op Studio Brussel, dan mag je mij dat laten weten in de app van Studio Brussel nu door Festival Roulette te sturen. En een mooi berichtje erbij mag ook altijd.
2: Wil jij draaien aan de Festival Roulette?
1: Stuur nu Festival Roulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In

0: andere kant kijken, want we gaan aan die festivalroulette draaien. Joepie! Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: En dat doe ik niet vandaag, maar Arne wel. Dag Arne.
2: Hey, hallo.
0: Hallo, jij had een mooi berichtje gestuurd in de app, dus jij mag draaien. Ben je zelf naar veel festivals geweest deze zomer?
2: Ik ben juist terug op de pomp.
0: Oh, is het nog met een klein stemmetje en kleine oogjes? Of ça va?
2: Ja, en ook een grote verkoudheid en overgelaten.
0: Oké, zoals zoveel in hoor ik rond mij. Dus het is
2: ja,
0: het
2: puk. Maar het was de moeite.
0: Ah, voilà. Ik ben blij dat het moeite was. Het gaat rond, maar het was de moeite. Wat mag er uit die roulette komen voor jou? Op wat hoop je?
2: Sarah Larsson, zou ik eigenlijk leuk vinden.
0: Mm-hmm. Oké, Sarah Larsson. Ik weet niet wat erin zit, maar we gaan erin vliegen, zodat we het ontdekken. Er zitten 3 tracks in onze roulette, maar als je kiest om een nummer dat eruit komt niet te draaien, dan kan je niet meer terug als je doordraait. Dus je hebt 3 kansen. Choose wisely. Arne, je mag mij aansturen, dus als jij zegt draai je maar, dan gaan we voor de eerste keer draaien.
2: Allee, draai je maar.
0: Hopla.

0: eentje van op Pukkelpop afgelopen weekend. Zwangergie met The Atomic Orchestra. Bevalt jou dat?
1: Goh, ik ga die skippen, want ik word overrompeld met zwangergie de laatste tijd. Dus
0: okay.
1: Ik ga de volgende.
0: Dus het mag nog wat meer zijn. Goed, dan gaan we nog eens draaien. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, zeker.

0: Je was al aan het meezingen. Is dat meer jouw ding? Milky Chance en Stolen Dance?
1: Ja, doe maar.
0: Is die... Ja, dat wordt hem. Keigoed. Heb je die al eens live gezien?
1: Mijn collega klik maar die is pech.
0: Sorry?
1: Mijn collega klik maar die is pech deze keer. Vorige keer heb ik voor hem...

0: zelf gespeeld op de festival.
1: Kijk eens aan. Dus het mag. Deze is voor jou, Arne, zeker weten. We gaan hem draaien. Milky Chance met Stolen Dance. Dank een hele fijne avond en goed gedraaid, hè?
0: Ja, voor jou hetzelfde.
1: Doei. Doei. Studio Crystal. De festivalzender.

0: Dit waren de Black Keys, lieve luisteraars. Nog niet Fontaine's DC, hoor.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Want we hebben hem nog niet gehoord dit uur. Onze hotshot Marianne van Fontaine's DC. Dus de berichtjes die ik nu in de app lees, die komen te vroeg. Ik weet het. Jullie zitten al een tijdje op het puntje van die stoel. Jullie luisteren van overal. Stiekem op het werk lees ik hier. Of van in de vroege ochtend tot in de late avond. Ik gun het jullie allemaal, maar die plekken voor die exclusieve showcase volgende week donderdag, 3 september, die zijn heel beperkt. Maar het goede nieuws is, die passeert dit uur nog. Ik ga die nog draaien. Nog even geduld, het is bijna zover. Maar het is eerst nog aan de Subs en Merel, a.k.a. de nieuwe Pope of Dope, met die Pope Redope.
3: Hoor je deze week de hotshots van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
1: in de app van Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
4: Hey meiden, dit is MDM Merel. Neem maar een likje van mij. Ik ben je natural high.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust aan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Oh. Dat is hier zo stil bij me.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je... zegt.
1: En deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
4: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op 40 Canvas.
5: Volop leven start met De Leijzen.

0: Talking. Late Night Talking is voor straks. Eerst staan er belangrijke dingen op je planning.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Hey, it's Diego from Fontaine's DC.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Ja, daar was hij dan eindelijk.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaine CC.
0: Ik mocht jullie uit jullie lijden verlossen en die Marianne van Fontaine's DC draaien. Opnieuw een kans om die eerste band van heel dichtbij te zien, te horen en te ruiken. Volgende week donderdag op onze exclusieve showcase hier. De app is, ja, ik kan het niet anders zeggen dan dat die ontploft is. Maar als je gestuurd hebt, moet je nu echt wel opnemen. Dat is belangrijk.
2: Hallo, maar Bavo.
0: Hallo, Bavo. Een hele goede namiddag.
3: Hallo.
0: Thaïs
3: Hallo.
0: Hier van Studio Brussel.
2: Hallo, ja.
0: Ben je al lang aan het meespelen, Bavo?
2: Ja, echt lang.
0: Je bent ook grote fan van Fontaine's DC, vermoed ik dan?
2: Ja, echt zeer groot.
0: Hoe groot?
2: Ja, oneindig. Echt super groot.
0: Oneindig. Je hebt dus veel over om bij die showcase te zijn.
2: Ja.
0: Wat heb je daarvoor over? Want ik had iets gelezen.
2: Een tatoeage.
0: Een tatoeage? Wat is het verhaal daar?
2: Dus ik had een weddenschap met mijn mama. En ze geloofde mij eigenlijk niet dat ik tickets kon krijgen. Dus ze zei, als ik een tatoeage... Amai, ik ben aan het stresseren.
0: Het is, ik begrijp het.
2: Als ik tickets win, dan zet ik een tatoeage van Fontaine's DC.
0: Oké. Dat is een mooi doel. Dus ik voel dat dit niet goed is voor jouw hart, maar ook niet voor dat van mij. Dus we gaan er korte metten mee maken. Ik ga een vraag stellen. Dus als je die juist hebt, dan schrijf ik jouw naam op als guestlist en ook die van je plus one. Goed, Bavo. Okay. Het is eentje met een fragmentje dit keer. Als je grote fan bent, is dit een fluitje van een cent, vermoed ik. Ik ben op zoek naar de titel van deze song van Fontaine's DC. Welk nummer van Fontaine's DC hoorde je zo net, Bavo?
2: Starburster.
0: Ja, ik kan niet anders dan zeggen dat je op die guestlist staat, Bavo.
2: Oh my god.
0: Hoe blij ben je?
2: Oh my god. Oh, ik ben echt super blij.
0: Ik ben heel blij voor jou, Bavo. Je gaat dat keigoed doen daar bij de tattoo artist.
2: Ja, ik hoop het.
0: Ik wil wel een foto zien, hoor. Dat moet ik zien. Dikke proficiat, jij gaat naar die showcase van Fontaine's DC volgende week donderdag. Wie mag er mee?
2: Ja, ik denk dat ik toch mijn mama ga meepakken.
0: Omdat je die tattoo mocht zetten, het is dat. Dikke proficiat, Bavo. Heel veel plezier daar. En de groetjes aan je mama, hè.
2: Oké.
0: Okay. Bye-bye.
1: Heb jij nog geen ticket gewonnen? Blijf luisteren, speel mee. En win deze week jouw tickets voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC. Studio Brussel. Life is music.

festival zijn er een nieuwe kans voor die showcase van Fontaine's DC. Nu krijg je nog iRun voor het VRT-nieuws van 5 uur.

0: Bologni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: 5 uur, een hele goede middag.
7: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek. In Tibet en Nepal wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In het grensgebied tussen de regio Tibet en Nepal in Azië heeft zich een nieuw meer gevormd waarvan het waterpeil snel stijgt. Gisteren was er een grote modderstroom, zeker 350 mensen kwamen daarbij om. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers blijven intussen in moeilijke omstandigheden zoeken naar overlevenden, vertelt correspondente Wilma van der Maten.
8: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is, er zijn er 5000 bezig met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven, maar wie waar ligt, dat weten we niet.
6: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware overstromingen daar. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Hij ontvangt nu zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten en wil later paracommando worden. Zijn professor wereldpolitiek, Sarah van Hoijmissen, is niet verrast.
9: Hij is iemand met een heel levendige interesse in het onderwerp. Hij volgt het nieuws ook op de voet. En ik denk zeker dat wat hij daarover hier geleerd heeft, gezien de internationale context, dat hij dat zeker nog zal kunnen gebruiken in zijn verdere loopbaan.
6: Prins Gabriel is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is Ratko Mladic overleden. Hij was de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in de jaren 90. Mladic was verantwoordelijk voor de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimmannen en jongens omgebracht. In 2011 werd Mladic gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot levenslang wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic zat zijn straf uit in Scheveningen. Hij was al lange tijd ziek. Hij werd 84. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers gestunt in hun laatste groepsmatch. Onze nationale volleybalvrouwen klopten favoriet Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. Aanvoerster Britt Herbots is heel trots op het team.
10: Ik kan niet stoppen met glimlachen. Ik denk vooral gewoon de manier waarop. We hebben de eerste 2 setten ongelooflijk volleybal laten zien. Daarna heeft Nederland toch even de match terug naar hun eigen toegetrokken. Dus oké, dan wordt het wel heel spannend natuurlijk in die tiebreak. Heel gelijk oplopend. Maar dan de manier waarop. Echt wel chapeau. Dus terecht een hele blije en fiere kapitein, denk ik.
6: De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatches. Ze zijn zeker van groepswinst. Vanavond en vannacht onweersbuien met soms veel regen, hagel en zware windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij storm- of waterschade. Het blijft zacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen kans op onweer met felle wind en dan tot 24 graden.
11: 238 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Lingeroever en Borgerhout. Richting Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melcele. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een 30 minuten bij. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. En op de binnenring ruim een 30 minuten tussen Vorst en Tervuren. En op de E42. Van Luik naar Bergen is er 1,5 uur file ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet omrijden vanaf afrit 12 en naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra doorwerken. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Door het voorspelde onweer worden in Brussel vanaf 6 uur alle parken en bossen gesloten.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
13: Brussel.
14: Thaïs van Beurum.
11: Ik ga ons terras nog eens open doen, want onze pop-up die sluit morgenavond. Dus als je nog een drankje en een plaatje wil aanvragen, today is the day.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. Yeah.

Rudy Mantle en John Newman. Een goede avond, fijn dat je erbij bent deze avond. We gaan het hebben over die ongelooflijk gehypte game GTA 6 dit uur. Maar ook over die verjaardag van de debuutplaat van Pearl Jam. En straks gaat dat terras open. Goede vooruitzichten, zeker met die Makina-timer bij.

0: vanavond van plan was om rustig Netflix te kijken en te chillen, think again. Life is music. Want je kan mogelijk te maken krijgen met een soort Netflix-crash. Want heel veel mensen zitten klaar om 9 uur te ontdekken hoe die nieuwe GTA-videogame eruit zal zien. Het gaat over die GTA 6, waar gamers al jarenlang op wachten. Want het is, hou je vast, 13 jaar geleden dat GTA 5 uitkwam. Laat ons zeggen dat het tijd werd dat ze die versie releaseden. Want het is ondertussen ook al 3 jaar geleden dat er een eerste teaser op de wereld werd gelost. Met een eerste look dus op die GTA 6. Dus ja, hoe lang kan je teasen eigenlijk? Dag William Bouva, jij kijkt zelf ook heel erg uit naar die trailer vanavond, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, zal wel. Ja, dat is toch zot dat er een game trailer op Netflix te zien is. Waarom is er zoveel buzz?
1: Ja, natuurlijk. Zoals je er juist zei, het is 13 jaar geleden dat de vorige uitkwam. En ja, je moet eigenlijk, als je dan ook weet dat de vorige GTA 5 sindsdien nog elke week in de top 10 meest verkochte videogames ter wereld staat, ja, dat laat zien hoe populair dat nog altijd is. En er is heel veel geheimhouding rond. Ze hebben eigenlijk heel lang niks gelost. Het is ook al uitgesteld geweest. Rockstar staat er ook bekend voor eigenlijk, ja, altijd de next level te gaan met games.
0: Ja. Ja, wat mogen we verwachten van dat spel? Want misschien voor de leken onder ons, hè, waaronder ikzelf, wat is het verschil dan precies met GTA 5?
1: Er is bijvoorbeeld meer interactie nog tussen de NPC's. Ja. Dus dat zijn de computergestuurde figuurtjes. Hè. Je zit in een stad, er lopen mensen rond. Dat kan zijn dat die mensen ruzie beginnen te maken met elkaar, of dat die samen iets gaan eten. Daar hebben ze nog meer. Bij GTA is het echt altijd in de details. Hè. Ik herinner me in GTA 5, ja, als je rondloopt en er vliegt een krant in hun gezicht, kunnen die ook, er staan ook echt artikels in die krant.
0: Oké.
1: Okay. Zoals hun eigen social media platform gebouwd in het spel. Dus die gaan altijd extreem, extreem ver. En ik verwacht dat nu nog beter gaat zijn.
0: Ja, want er waren ook heel veel leaks, hè, toch? Dat gooit wat roet in het eten, hè?
1: Ja, er is een hackersgroep die beweren dat ze de volledige game zouden kunnen lekken. Dat is natuurlijk, als je 2 miljard euro in ontwikkeling hebt gestoken van een videogame en daar zoveel jaar aan hebt gewerkt, en een paar dagen ervoor, bij wijze van spreken, zeggen ze, oh ja, heel uw game, we gaan die gratis online zetten.
0: Ja. Dat is niet wat je wilt.
1: Weet je, dat werkt ook een beetje langs twee kanten. Want dat maakt de buzz er rond nog groter. Ja.
0: Oké. Okay. Dus. Ja, het is dus heel spannend wat dat gaat geven, die game. En hoe het vanavond eruit gaat zien op op Netflix, op die trailer. Heel benieuwd. Wanneer komt die GTA 6 effectief uit?
1: Die komt uit midden november.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat zal de exacte datum de gezicht, wat zal ergens midden november zijn.
0: Ja, ik lees hier 19 november, dus het is er bijna, na 13 jaar, ongelooflijk. Kijk, in die GTA-videogames zit er ook altijd heel veel goede muziek. Het is toch wat afwachten wat de soundtrack van GTA 6 zal zijn. Maar in die eerste teaser zat alvast deze Tom Petty met Love is a Long Road. Dikke merci, William, voor je kundige uitleg. Hè?
1: Dat is niet. Bye-bye. Tot snel. Life is music. Studio Brussel.

vanavond om 9 uur op Netflix, dus die trailer van GTA 6. Maar het is niet alleen daarom een grote dag vandaag, want ook Pearl Jam heeft iets te vieren. Het is vandaag precies 35 jaar geleden dat er een tijdloos album geboren werd. Op 27 augustus 1991 kwamen die mannen op de proppen met hun debuutplaat Ten. Het was een album dat even tijd nodig had om die hitlijsten te veroveren, maar die tijd was het waard, want nu, 35 jaar later, is dat album niet meer weg te denken uit die rockgeschiedenis. Eddie Vedder en Co. hebben ons een klassieker na klassieker cadeau gedaan. Onder andere deze iconische nummers die staan op dat album Ten.

0: Black, Alive, Evenflow en Jeremy. En Black heeft het intussen ook al 9 keer tot die nummer 1 in onze tijdloze 100 geschopt. Maar ook Alive, Evenflow en Jeremy, die zijn hits die altijd een mooi plekje krijgen in die tijdloze. En dan is mijn vraag nu aan jou. Welke van die hits mag ik voor jou spelen om die verjaardag van het album te vieren? Het is misschien een beetje als kiezen tussen je kinderen of net niet. En je hebt effectief een lievelingskind van Pearl Jam, dat kan. En dan wil ik weten, en mag je mij sturen in de app van Studio Brussel. Dus hoor jij liever Black, Alive, Evenflow of Jeremy van Pearl Jam? Stuur dat nu in de app van Studio Brussel. Ik ben benieuwd. Studio.
1: Is music. De najaarsconcerten van Trix in Antwerpen. Met Eli Oaks, Piffy, Big Special, Naomi Sharon, Goldie Boutillier, Nick Hakim, Benny Sings, Horse Girl en ook veel meer muzikaal lekkers. Ontdek de volledige kalender via trixonline.be. Samen met Studio Brussel.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel, leef beter.
4: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
5: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Muntjes. En ze heeft het vanavond over...
4: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
5: In Jade en de Buigen.

182 and I miss you. Van Anneke mogen we heel het album 10 draaien van Pearl Jam. Zou ik heel graag willen doen, Anneke, maar we gaan er toch eentje kiezen. Want ik vroeg jullie om te kiezen tussen deze vier kleppers van op die debuutplaat van Pearl Jam, die 35 jaar geleden uitkwam.

0: Zo, Black Life Even Flow, Jeremy. 35 jaar oud vandaag allemaal, dat album 10 van Pearl Jam. Dag Luc.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat mag dat zijn voor jou?
1: Voor mij mag dat zeker Black zijn.
0: Black.
1: 100%.
0: 100% Black voor jou van Pearl Jam. Waarom dat nummer?
1: Naast dat dat ook een van mijn lievelingsnummers is van Pearl Jam, was het ook het lievelingsnummer van mijn beste vriend David, also known as Davide. Die 8 jaar geleden, eigenlijk bijna week op week, 8 jaar geleden, gestorven is aan een hartaanval tijdens het lopen.
0: Oh.
1: En het was ook het laatste nummer op zijn begrafenis. Dus elke keer als ik het woord Black hoor, moet ik aan hem denken.
0: Moet je aan hem denken, het zal wel zijn. Dan is het nog mooier.

0: Dan vind ik het nog mooier dat ik dit kan draaien voor jou, David. Luc, bedoel ik, voor David natuurlijk.
1: Ja, voor David, ja.
0: Ja, voor David, absoluut. Kijk, ik ga er niet te veel woorden meer aan vuil maken. We gaan er gewoon van genieten van Black. Is dat goed?
1: Zeker doen.
0: Speciaal voor David.
1: Hartelijk bedankt.
0: Dankjewel, Luc. Fijne avond.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Wat denk je ervan? Zullen we nog eens die deuren van ons terras openzwieren? Daar gaan we niet over twijfelen. Ik ga dat gewoon doen. Dus wil jij graag op deze mooie donderdagavond een nummer horen om je pendel of je huidige activiteit nog wat aangenamer te maken? Laat mij dat even weten in de app. Welk nummer dat mag zijn voor jou en waarom? En welk drankje je daar graag bij wil? Ik zal dat brengen zo meteen. En ik zal ook beginnen. Voor mij mag dat een goed kombuchakken zijn met Oh Jij van Steve Lacy liever. Voilà, zo simpel kan het ongeveer zijn.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Wat wil jij horen op de radio zometeen? Mijn terrasdeuren zijn open. Het is een aangenaam weertje. Dus kom iets drinken en bestel ook een goed nummer, alsjeblieft. In de app van Studio Brussel. Nu graag.
1: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld. Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.

0: Dries stuurt voor mij een Long Island Iced Tea en Fontaine's DC met Marianne. Ik vrees, Dries, dat dat het enige verzoekje is dat ik niet kan inwilligen. Want ik heb geen plekjes meer op die guestlist die ik mag weggeven. Maar wat ik wel mag draaien, dat is het nummer dat jij graag wil horen, Nathalie. Een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Wat ben je aan het doen op deze donderdagavond, Nathalie?
1: Oh, ik was een beetje aan het stofzuigen eigenlijk.
0: Dat moet ook gebeuren. Vandaag. Ja, kijk goed. Heb je een beetje vakantie gehad?
1: Ja, ik heb 3 weken vakantie
0: gehad. Dus, ben je al terug aan het werken?
1: De batterijtjes zijn opgeladen. Ja, inderdaad. Okay. Ik ben terug aan het werken.
0: Ja, en aan het stofzuigen. Dat moet gebeuren, zeker. Kijk, kan ik dat stofzuigen een beetje draaglijker maken met een plaat?
1: Ja, graag.
0: Welke plaat mag dat zijn?
1: Ik zou graag Rufus de Sol met Inner Bloemhoven.
0: Dat is al een goede lange plaat. Dat gaat je al een heel eind verder brengen tijdens je stofzuigjourney, denk ik. Welk drankje mag daarbij voor jou?
1: Frutse gin tonic graag.
0: Ah, kijk. Om tussendoor even van te drinken tijdens het stofzuigen. Kijk, ik ga die heerlijke Inner Bloem van Rufus de Sol draaien. Daar gaan we de volle 9 minuten van genieten samen, Nathalie.
1: Oké, zalig.
0: Waarvoor dank aan jou. Een hele fijne avond en succes daar.
1: Jullie ook.
0: Bye. Bye-bye. Studio Brussel Terras. Live is music.

Die inner bloom van Rufus du Sol voor Nathalie tijdens het stofzuigen. Met tussendoor een slokje van haar frisse gin tonic. Dat kan alles smaken, toch, hè? Mark stuurt echt een topschijf. Pintje, zwembadje, rust, love it. Zeker, Mark. En ik ga nog een plaat draaien. Eerst heel veel plezier met Margot straks in de festivalzender. Ik ga voor het VRT Nieuws van 6 nog een limoncello spritz maken voor Bjorn. Hij stuurt een limoncello spritz graag als aandenken aan mijn zalig verlof. Met dan een plaatje van Kiki die de max was op Pukkelpop. En als Bjorn dat vraagt, dan doen wij dat gewoon. What's a girl to do in 25 van Kiki?

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat hier zit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht
7: je
5: eigenlijk,
7: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
11: met... Ja, je hebt gezegd.
10: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
11: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
10: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
11: Je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
10: Maar nee. Dat telt toch niet?
11: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
10: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Het nieuwe schooljaar begint!
16: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
15: Oh my.
16: Lidl, dat kan tellen.
15: Oh, het is weer zover.
17: Alex?
15: Terug naar die lange meetings.
17: We staan op mute, Alex.
15: Terug naar die eindeloze lessen.
18: Aandacht alsjeblieft.
15: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
19: Oh ja, man.
20: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
19: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
20: Ik hoef deze echt niet te weten.
19: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
20: Ik kan echt niet volgen.
19: Of maar jessekes voor de barbecue.
21: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
20: Doe eens naar rechts.
21: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
20: Oh, we hebben een match.
21: De dagelijkse kost-app.
22: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
23: Dit is Studio Brussel.
24: Hele goede avond, het is 6 uur.
25: VRT Nieuws.
24: Met Melina Verbeek.
26: In Tibet en Nepal wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In het grensgebied tussen de regio Tibet en Nepal in Azië heeft zich een nieuw meer gevormd en het waterpeil stijgt snel. Na de plotse zware modderstroom van gisteren zijn minstens 350 mensen omgekomen. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Over de mensen die in de dorpen woonden is nog maar weinig bekend, vertelt correspondente Wilma van der Maten.
27: Al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, nog hoog op in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen, als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders, hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
26: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware overstromingen. In de Hoge Venen blijft een stuk weg aan de Signal de Potrange nog de hele avond afgesloten omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen bezoekers de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied blijft wel verboden terrein. In totaal is er meer dan 3000 hectare natuur vernield door de brand. De koepel van autocarbedrijven in ons land vraagt meer geld voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat is nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden, zegt Pieter van Bastelaren van Autocarfederatie FBAA.
0: Nu zijn dat korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet, met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
26: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar besteedt een groot deel van de ritten uit aan de private autocarsector. En in de Ronde van Spanje heeft Tadej Pogačar nu ook de zesde rit gewonnen. De Sloveen was op de laatste klim weggereden, maar hij viel bijna in de afdaling. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met de Spanjaard Enric Mas. En daarin was Pogačar dus de snelste. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd derde en daar is hij trots op.
1: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogačar mee net wat te laat, te vroeg reep eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt. Zat niet meer veel in de tank.
26: Pogačar heeft ook zijn voorsprong in het algemeen klassement vergroot. Vanavond en vannacht onweer met soms veel regen, hagel en ook zware windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij storm- of waterschade. Het blijft wel zacht, tussen 15 en 20 graden. Ook morgen kans op onweer met felle wind. En dan tot 24 graden.
2: De festivalzender Margot Amon.
3: Iedereen die beweert dat de festivalzomer gedaan is, heeft ongelijk. Ik ga je de komende uren bewijzen met live muziek, vooruitblikken en tickets die jij kan winnen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: We gaan vanavond ook helemaal loco-loco hier op Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Oh, ik heb al het lekkers uit je resterende festivalzomer gehaald en dat krijg je nog tot 9 uur op je bord. We gaan eens kijken naar de line-up van Maanrock dit weekend. Ik heb ook nog tickets liggen voor Leffingeleuren en voor een zeer gegeerde showcase volgende week. Er is ook nieuws van Full Circle Antwerpen, maar dat is allemaal voor straks. Want we zijn nu nog collectief aan het bekomen van Pukkelpop, denk ik. En wie Pukkelpop zegt, die zegt ook The Atomic Orchestra. Voor het derde jaar op rij kon je je Pukkelpop zaterdag inzetten met strijkers, blazers en percussie van The Atomic Orchestra. Muziek in zijn puurste vorm en dat samen met weer al prachtige namen. Zwangere Regie, Pommelien Thijs, Dressed Like Boys, The Haunted Youth. Het was heerlijk. Ik heb zelfs een beetje geweend, maar dat is ook zo elk jaar. The Atomic Orchestra is intussen al een vaste waarde geworden op Pukkelpop. Maar binnenkort hoef je niet meer te wachten tot je in Kiewit staat met een lauwe pint om ze te zien. Want The Atomic Orchestra krijgt een thuis. Een thuis wel helemaal aan de andere kant van het land, want ze worden het huisorkest van het vernieuwde Cursaal in Oostende. Dat gaan ze ook meteen samen vieren op 15 december bij de heropening van het Cursaal. En dan kan je dus The Atomic Orchestra weer live zien met alweer verrassingsgasten. Ik ga alvast een ticket kopen, denk ik. Maar eerst nog eens even nagenieten van een show op Pukkelpop. The Atomic Orchestra samen met The Haunted Youth en daarna ook meteen samen met Bomfunk MC's.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: 15 december is hun eerste concert als huisorkest van het Crucel in Oostende, The Atomic Orchestra. Zometeen hoor je Ayo.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat dan voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Prihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Tim stuurt in de app deze versie live op Cactus. Is een van mijn muzikale zomerse hoogtepunten. Ja, daarvoor moet je bij Auwe zijn. Deze mannen, die kon je zien in de backyard van Pukkelpop. Fiddlehead, dat is post-hardcore uit Boston. Met leden van Have Heart en Basement in de band. En dan de stemrop van Patrick Flynn, ook van Have Heart. Dit is hun nieuwste Baby.

0: Maarten stuurt in de app Fiddlehead op Stubru, daar kan ik wel aan wennen. Ah wel, ik ook. Jongens, het mag dan al eind augustus zijn. De festivalzomer isn't over yet.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Maanrock.
0: Want vandaag start Maanrock in Mechelen. Je kan daar vanavond op het ontdekkingspodium Moes al een paar nieuwe artiesten gaan ontdekken. En vanaf morgen opent ook het grote podium met deze mooie namen.

0: allemaal gratis en voor niks dit weekend op Maanrock in Mechelen. Met zaterdag dus onder andere Young Yellow.
1: De festivalzender!
2: Studio Brussel.
1: Hoe wie mij niet kent, ik ben Young Yellow. En ik ben hier met de fanfare van de goede hoop. Laat jullie horen!

0: En als je graag nog een beetje verder danst, dat kan over 2 weken in Middelkerken op Leffingeleuren. En dat zou wel eens op onze kosten kunnen zijn. Want ik heb hier Leffingeleuren tickets liggen voor jou en 2 vrienden. Maar dan moet je mij kunnen vertellen hoeveel kaarsen er op de taart van Leffingeleuren staan dit jaar. Hoe oud wordt dat festival? Stuur het door in onze app.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
13: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voel eens, het toch niet meer.
13: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh.
11: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
13: Oh.
11: Zegt.
13: Oh.

0: toch wel wat mensen die graag naar Leffingen-Leuren willen gaan.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Hallo, dag Cato.
3: Hallo.
0: Hallo, waarom wil jij zo graag naar Leffingen-Leuren gaan?
3: Ja, ik ben van Middelkerken en dat was vroeger altijd de traditie om elk jaar te gaan. Dus het is leuk om dat terug misschien eens op te pakken.
0: Oké, je wilt eigenlijk...
3: Met de feesteditie dit jaar.
0: Wat lief?
3: Met de feesteditie dit jaar.
0: Met de feesteditie dit jaar, inderdaad, want ze zijn jarig. En als je graag wil gaan op onze kosten, dan moet je mij kunnen vertellen hoeveel kaarsjes blaast Leffingen-Leuren uit dit jaar?
3: 50.
0: 50?
3: Ja.
0: Dat is helemaal juist, Cato. Proficiat.
3: Dankjewel.
0: Jij mag over 2 weken mee gaan vieren daar samen met 2 vrienden. Wie mag er mee met jou?
3: Ik denk mijn zus gaat alleszins wel mee willen. En dan zullen we wel nog zien wie jullie... nog de gelukkige mag.
0: Ja, jullie zullen alleszins heel populair zijn nu.
3: Ja.
0: Je kan nog kiezen uit al je vrienden. Ik wens je alvast heel, heel veel plezier. En ga zeker ook eens kijken naar de set van deze Osayuki.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Ik ga naar Studio Brussel en op deze... Ja.

Black and White voor de wacko op de guitar. Deja Vu op de drums en de Ableton. Flat op de bass. Sam in the back of the sound, go crazy.

Wet Leg heb ik gezien, maar deze heb ik gemist op Pukkelpop. De naam is Dijon, klinkt Frans, maar is eigenlijk Amerikaans. Je kan hem kennen van het R&B-duo Abby Dijon, maar tegenwoordig doet hij het solo. Dit is Yamaha van zijn laatste plaat Baby, jaar geleden uitgekomen.

0: tijdloze dansen. Ise, Retype, Kaat van Stralen en veel meer. Alle info, maanrock.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die wakker wordt met zachte ballets. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
9: Hebben we dan een Sonja-woord?
10: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
8: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
10: In Ja de en de Buigen. Vanavond niet opleggen.
11: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Hele goede avond. Het is 7 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Melina Verbeek.
17: De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeflakkerd. In de Hoge Venen blijft een gewest weg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou intussen wel onder controle zijn. Zo'n heropflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. In totaal heeft de brand meer dan 3000 hectare natuur vernield. In Nepal en Tibet zijn nu al bijna 400 doden geteld na de verwoestende modderstroom daar gisteren. Er zijn nog meer dan 1400 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. Volgens de Nepalese premier zijn vandaag ook bijna 600 mensen gered in het gebied. Duizenden Nepalese militairen en politieagenten helpen zoeken naar overlevenden in moeilijke omstandigheden, zegt correspondente Wilma van der Maten.
18: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen. En ze weten dat ze snel moeten werken. Want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen. En dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
17: In de Champions League voetbal kent kampioen Club Brugge zijn 8 tegenstanders in de league face. Club speelt uit tegen Inter Milaan, PSV, Napoli en Stuttgart. De thuiswedstrijden liever spelen ze tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens. Op het WK hockey in Amstelveen spelen onze nationale hockeyvrouwen, de Red Panthers, hun halve finale. Tegenstander is Thuisland en favoriet Nederland. De stand bij de rust was 1-0 voor Nederland. En in de ronde van Spanje heeft Tadej Pogacar nu ook de 6e rit gewonnen. De Sloveen was op de laatste klim weggereden, maar hij viel bijna in de afdaling. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met de Spanjaard Enric Mas. En daarin was Pogacar dus de snelste. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd 3e en daar is hij trots op.
19: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogacar mij net wat te laat, te vroeg reep eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt. Zat niet meer veel in de tank.
17: Pogacar heeft ook zijn voorsprong in het algemeen klassement vergroot. Vanavond en vannacht onweer met soms veel regen, hagel en zware windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij storm- of waterschade. Het blijft wel zacht, tussen 15 en 20 graden. Ook morgen kans op onweer met felle wind en dan tot 24 graden.
0: Hoor je dit uur de hotshot van Fontaines DC?
20: Hey, het is Diego van Fontaines DC.
0: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
21: in de app van Studio Brussel.
0: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Studio Brussel.
21: De festivalzender Margot Amon.
15: Terwijl jij zit te nagelbijten voor Fontaines DC, vertel ik je alles over de festivals waar je naar kan terugdromen, uitkijken en alles ertussenin. Welkom.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: hear the same. Ik zat op Pukkelpop dus met een gigantisch dilemma.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Want Merel die stond met haar nieuwe show, bij haar nieuwe plaat In The Wave, op exact hetzelfde moment als Gies in de Marquee. Ik heb uiteindelijk gekozen voor Merel en dat was een fantastische show. Ik ben heel blij dat ik die volledig gezien heb. Maar ik heb er wel Gies voor moeten opgeven. En dat blijft toch een beetje zuur. Nu, gelukkig staat die hele show van Gies op Pukkelpop integraal op VRT Max. Je kan hem dus volledig herbeleven. En als ik ons Kirsten mag geloven, dan is dat toch wel echt de moeite.
3: Ja, tuurlijk ben ik gaan kijken. De Marquee die stond propvol, de sfeer was enorm. Ik stond vrij dicht en daar werden alle lyrics keihard en niet altijd even toonvast meegezongen. En toen dat heftige stukje van Trinidad met The Bomb In My Car kwam, dan ben ik samen met Eva de Roo in de moshpit gedoken om er weer uitgespuwd te worden op de tweede rij. En toen hadden we het beste zicht op de band. Die geven zich allemaal keihard en die zitten in dat moment. Je moet ze echt één voor één in de gaten houden, echt doen. En dan die unieke stem van Cameron Winter horen en zien tegelijkertijd. Dat waren echt veel bonuspunten. Oh ja, en als je gaat kijken, check zeker ook de gigantische constructie achter de band. Dat is hun naam, Gies. En dat ding dat draaide de hele tijd rond. En dan kan je je, zoals mij, ook meerdere keren afvragen, hoe hebben ze dat vervoerd? En hoe blijft dat zo mooi wit? En ook, is dat Isomo? En misschien moet ik zelf ook nog eens kijken, want ik weet het nog altijd niet.
0: Dus ik zet mij vanavond in de zetel met die show van Gies. Maar je kan ook nog andere concerten van Pukkelpop herbekijken, zoals The Atomic Orchestra, The Hives, Maribou State, Natasha Bedingfield, Ketama, Seth. En dat allemaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: En mocht je je op deze mooie donderdagavond afvragen hoe het strand van Zeebrugge dit weekend zou klinken, dat is ongeveer zo. Want vanaf morgen is Bombo Klad daar bezig. En dan kan je op het strand gaan dansen bij onder andere Lila IK, Bambi en deze Kiba.
1: Brussel.

0: Er zitten op dit moment mensen aan de radio gekluisterd en te wachten op één specifiek nummer. Want volgende week geeft Fontaines DC hier op Studio Brussel een exclusieve showcase met beperkte plaatsen. Jij kan erbij zijn als je Fontaines DC en je telefoonnummer stuurt op het moment dat je ze op de radio hoort. Niet zomaar wanneer, enkel als je ze hoort op de radio. Het zou wel heel leuk zijn als ik die nu draai. Hè?
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Mannekes!
5: Bompie! Die zijn het augustus, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Studio Brussel.

0: Youngblood, 10 over 10. Je bent stipt op tijd voor je kans op een plekje bij die Ierse boys.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Want over exact een week is het al zover. Donderdag 3 september verwelkomen wij de mannen van Fontaine's DC hier op Studio Brussel voor een exclusieve showcase. En jij kan daarbij zijn. Alles wat je moet doen is Fontaine's DC en je telefoonnummer sturen in onze app op het moment dat je Fontaine's DC op de radio hoort. Frederik die stuurde al in de app Margot. Plagen is leuk, maar nu ben je het wel een beetje aan het pushen. Nou, ik ga stoppen met plagen. Begin maar te sturen.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Hey, it's Diego van Fontaine's DC.
5: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Onze app loopt over met liefde voor Fontaines DC en vooral met hoop. Hoop, hoop, hoop om erbij te zijn volgende week.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Want de plaatsen zijn beperkt. Maar een paar fans hebben de kans om op die eerste rij mee te zingen met onder andere die nieuwe single Marianne van Fontaines DC. En dat zou jij wel eens kunnen zijn als je nu je gsm opneemt.
2: Hallo, met Emma.
0: Hallo, dag Emma. Je spreekt met Margot van Studio Brussel.
2: Hey, hallo.
0: Hallo, jij zou er graag bij zijn volgende week?
2: Ja, super graag.
0: Super graag. Je bent ongelooflijk dichtbij. Je duo-ticket ligt binnen handbereik, maar je moet nog één vraag juist beantwoorden, Emma. Ben je daar klaar voor?
2: Ja, denk
0: ja?
2: het wel.
0: Ik denk het ook. Ja. Lieve, lieve Emma. Fontaines DC speelde eerder al eens een exclusieve showcase bij Studio Brussel toen hun album Romance net uitkwam. In welk jaar was dat?
2: Dat het album uitkwam.
0: En dat ze hier die exclusieve showcase speelden.
2: In 2024, kan dat?
0: 2024, is dat je definitieve antwoord?
2: Ja.
0: Emma, jij bent erbij. Hoe blij ben je, Emma, op dit moment?
2: Oh, super. Super leuk. Amai, ik ben al heel de week aan het proberen.
0: Echt?
2: Leuk. Ja.
0: Heb je ze ooit al eens live gezien?
2: Ja, ik heb ze gezien op Rockwerchter en dat was fantastisch.
0: En nu ga je ze bijna kunnen ruiken, denk ik. Je mag ook een plus one meenemen op die eerste rij van Fontaines DC. Wie ga je meenemen?
2: Dat is nog te bezien.
0: Ik denk dat jij de komende week ongelooflijk populair gaat zijn bij al je vrienden. Maar ik denk dat je dat vooral moet uitbuiten.
2: Merci.
0: Heel, heel graag gedaan. Ik ben kei blij dat jij hebt gewonnen. En tot volgende week.
1: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren, speel mee.
1: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Life is music.

0: staat. Je krijgt straks twee dikke kussen van DXX.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
4: Oh.
2: Zegt.
4: Oh.

0: fantastische headliner op Rock Werchter deze zomer. DXX en On Hold.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Deze week kregen wij de winnaars van de Nieuwe Lichting 2026 op bezoek om mee aan te kondigen dat de inschrijvingen voor de Nieuwe Lichting 2027 geopend zijn. Dus voel je je geroepen, schrijf je dan zeker in. Het kan heel snel gaan in zo'n jaar, merkte ook Rosie Stewart en haar band. Ze staan straks in het OLT als voorprogramma van Sylvie Kreusch en daar hadden ze echt wel heel veel zin in.
3: Ja, daar kijken we echt heel hard naar uit. Twee uitverkochte OLT-shows waar we het voorprogramma van mogen doen. Dus we voelen ons zeer vereerd dat we daar mogen staan.
0: Voorlopig kennen we enkel Cupid, het nummer waarmee Rosie Stewart de Nieuwe Lichting won. Maar er komt binnenkort ook heel wat om naar uit te kijken, vertelde ze.
4: Op 23 oktober komt ons eerste singeltje uit, die ook op de EP zal verschijnen. En ook al een zotte primeur eigenlijk, in september komt er een collab van ons en een voormalige andere de Nieuwe Lichting winnaar / winnares.
0: Ik ben heel, heel benieuwd wie dat zal zijn. Vanavond staan ze alvast op het OLT als voorprogramma van Sylvie Kreusch, Rosie Stewart.
1: Studio.
2: Studio.
1: De festivalzender.

als je dit jaar naast een ticket voor Rock Werchter gegrepen hebt en daardoor de show van David Byrne hebt moeten missen? Geen zorgen, er komt een concertfilm van die show, Who is in the Sky? En binnenkort kan je hem dus gewoon bezig zien in de cinema. Hij gaat zelfs mee op de Christopher Nolan hype, want die film komt er op 70 mm.

0: Silva Bumpa en Tonight. Ik blijf nog 1 uurtje bij jou met al het laatste nieuws van de festivalweides en met tickets die jij kan winnen.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk krijgt onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even Bol voor een swingende start.
6: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
5: met... Ja, je hebt gezegd.
6: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
7: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
6: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
6: Nee. Dat telt toch niet?
7: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
6: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
8: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Hogeveen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou al wel weer onder controle zijn. Zo'n heropopflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in de regio in Nepal waar gisteren forse modderstromen waren, nadat een stuk van een gletsjer was losgescheurd, dat zegt Buitenlandse Zaken. De ambassade in New Delhi in India en de ereconsul in Kathmandu in Nepal overleggen met de lokale overheden om snel nieuws te krijgen. Ze hebben ook contact met de familieleden van de vermiste Belgen, geeft Buitenlandse Zaken nog mee. Op Travelers Online hadden 33 Belgen zich geregistreerd vooraleer ze op reis gingen naar Nepal. Zij zijn al zeker allemaal veilig. In Frankrijk wordt vanavond een landelijke benefietavond georganiseerd voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
9: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
10: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
9: Rendez-vous pour un grand concert caritatif.
10: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renault. Met de kaartverkoop vooraf is al een €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
8: In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studenten van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19. Hij is waarschijnlijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een relatieconflict. De Europese voetbalbond UEFA bereidt juridische stappen voor tegen FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA heeft daarvoor al documenten ingediend bij de federale rechtbank in de VS voor strafbaar wanbeheer. Infantino wilde een deel van de WK-rechten verkopen aan privé-investeerders. Maar door massaal protest van de bonden is hij weer afgestapt van dat idee. Volgens de UEFA omzeilde Infantino de normale procedures en besliste niet alles in zijn eentje, wat niet kan. Eerder dreigde de UEFA er ook al mee om alle Europese landen niet te laten deelnemen aan het WK. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truiden zijn terugmatch tegen Omnia Nicosia. Stef Wijnands in Cyprus, hoe heeft STVV de eerste helft afgewerkt?
11: Het staat voorlopig 2-1 achter en na de 1-0 winst uit de heenmatch is dus voorlopig alles in evenwicht. Sint-Truiden begon het best aan de bal, maar het toonde te weinig stootkracht in de hete oven die hier in Nicosia woedt. Want het is meer dan 30 graden nog altijd op dit uur. En na 15 minuten kreeg het dan plots een strafschopfout tegen Diony. Zette die om en hij verdubbelde zelfs de stand naar 2-0. Een mooi doelpunt buiten bereik van Kukubo. Geen 2 minuten later kwam er ook een strafschop aan de overkant. Sebaoui zette die feilloos om en STVV kreeg zelfs nog een goede kans op de 2-2 via Mouya. Maar de laatste 10 minuten werd het heel hard teruggedrongen door de Cyprioten. Maar voorlopig is er dus nog geen beslissing hier. 2-1.
8: Dankjewel, Staf. De Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het WK in Amstelveen. Tegen topfavoriet en thuisland Nederland werd het een kleine nederlaag, 1-0. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
12: Red Panthers zullen zich bestolen voelen, want de 1-1 viel 4 minuten voor het einde. Een uitstekend in elkaar gebokste aanval via de jonge Lisa Moors, afgewerkt door de nog jongere Famke van Heel. Het jonge geweld had het geflikt, maar scheidsrechterskorps riep de gelijkmaker terug. Het bleef dus bij de 1-0, die viel door een foutje van doelvrouw Picard. De Belgische vrouwen mogen nu wel al terugkijken met trots op hun WK, want ze hebben gestreden voor wat ze waard waren in de halve finale tegen de topfavoriet. Het wordt dus een wedstrijd om het brons op zoek naar een tweede WK. WK-medaille en de eerste in bijna 50 jaar voor de Red Panthers.
8: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
13: De festivalzender Margot Amon.
0: Ik spendeer mijn donderdagavond het allerliefste met jou, dus ik trakteer je op lekkere live muziek van Dikke. Ik heb iets van Andromedic, van Somber en uiteraard ook tickets.
13: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Nog één uurtje festival zijn er vanavond en ik kom opnieuw niet met lege handen. Want ik heb nog tickets voor Rachel Chinnery die de deur uit moeten dit uur. Iets om naar uit te kijken. Net als de nieuwe samenwerking van Dikke en Kaat van Stralen.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Want hoe vaak zijn we daar op Pukkelpop verrast? Met artiesten die gastartiesten meenamen op het podium. Het werd op den duur bijna opnieuw verrassend als er niemand bij kwam. Pommelien Thijs stond opeens bij Mo. Merel, Sylvie Kreusch en Romeo Elvis, die stonden allemaal bij de subs. Mathieu Terijn verscheen bij Ronker. Maar de meeste collabs die waren dit jaar op Pukkelpop voor Kaat van Stralen. Bij Bloody Bloody Kempen, bij Lenny Lenny om Dreams van Fleetwood Mac te coveren. En ook nog eens bij Dikke. Ergens een logisch gevolg, zegt van een druk jaar, vertelde Kaat.
3: Ik heb natuurlijk heel veel mensen ontmoet omdat wij al 2 jaar bij wijze van spreken aan toeren zijn. Dus in de backstage begint het dan wel eens te klappen tegen wat muzikanten. En ik denk zo, ja, via via. En ik vind het super cool dat ik de hele tijd gevraagd word voor dingen te doen. Dat is een mega schoon compliment. Maar het leukste van al ook bij wat wij hebben kunnen doen vandaag, dat was fantastisch.
0: Ja, en dan heeft ze het over de show van Dikke, waarbij ze op het podium kwam om een nieuw nummer te brengen. Masker Af heet het. En Dikke, wat doen we met dat nieuwe nummer?
4: Ik ga er een single van maken, uiteraard. En die komt volgende week, vrijdag, de 28e, uit. En die is dan overal te beluisteren.
0: Maar vrijdag de 28e, dat is morgen al. Nu nog eens in de live versie, vanaf morgen in je persoonlijke collectie. Dikke, samen met Kaat van Stralen, Masker Af.
2: De

Brussel.

Sinds Rock Werchter droom ik nog elke nacht over die headlinershow van Mumford & Sons. Dit zijn vier mannen uit Manchester, Westside Cowboy. Hun debuutalbum It Goes On is net een weekje oud. Dit is

0: like one of your pin-up boys. You learn your lessons and you stay.
1: En ook na de zomer stoppen de festivals eigenlijk niet echt helemaal.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Je beleeft de festivals
3: bij Studio Brussel.
1: Want we kregen leuk nieuws van Full Circle Antwerpen vandaag. Ze komen terug 10 november, de avond voor wapenstilstand. Kan je gaan vieren op allemaal Belgisch talent. Met één ticket dans je doorheen verschillende venues in de stad. Zowel de gekende clubs als Traum, Club Vaak en Ampère doen weer mee. Maar er zitten ook een paar verrassende locaties tussen. Want er zijn maar liefst 6 nieuwe locaties waar je kan gaan feesten dit jaar. Schoonverdiep in het stadhuis verandert in een dansvloer. Het MAS doet ook mee. Ook de Single, Zaal Athena, Wolf en de Trix Garage doen hun deuren open die avond. Of die nacht zelfs. De pre-sale voor al dat moois start op 1 september om 12 uur. En de dag erna start de algemene verkoop. De locaties die zijn al top. Nu is het nog uitkijken naar de line-up.
3: Studio. De festivalzender.

Ik heb voor jou een beetje dansbare rock laten overkomen. Recht uit Bristol, gemaakt door het duo Get Down Services. Van hun nieuwe plaat Massive Champion.

0: the question again, please? I don't think my personality came through.
1: Ik had je nog tickets beloofd voor Rachel Chinnariri. Donderdag 10 september staat ze in de Botaniek. Ik heb 4 stuks liggen, 4 tickets voor jou en je 3 vrienden. Als je het antwoord weet op de volgende vraag. Rachel komt naar de Botaniek met haar nieuwe album dat 16 oktober uitkomt. De vraag is simpel. Hoe zal dat album heten? Laat het weten in onze app. Ik speel er alvast een nummertje van. Studio.

Ellie uit Zeelen. Ik stelde de vraag hoe het aankomende album van Rachel Chinuriri heet. In ruil voor 4 tickets voor haar show in de Botaniek binnenkort. En dat is inderdaad I Think I Spoke Too Soon. Amy mag gaan samen met 3 vrienden. Geniet ervan. En intussen neem ik je mee naar mijn trauma van afgelopen Pukkelpop. De laatste trein van Kiewit terug naar Brussel was om 10:10 zondagavond, midden in de set van Somber. Dus ik heb op deze tonen de festival.

Vanavond begint Maanrock al. Of toch al een beetje. De ontdekkingsstage Moose is al open en daar zie je straks Iguana Death Cult. Band uit Rotterdam, die beginnen er zo meteen aan. Dus als je in de buurt bent, kan je je nog haasten. En als je te laat bent, kan je daarna nog hun landgenoten zien. Grote geelstaart. Maar we beginnen bij Iguana Death Cult. I like it. It's nice.

Het is uitkijken naar C-Met op Kramerok volgend weekend. Een beetje in de sfeer te komen, heb ik nieuwe live muziek van haar klaarstaan. Want ze bracht vandaag een EP uit met 4 live nummers erop. Ze speelde in St. Anne's in Dublin. Het is een thuismatch en dat is eraan te horen. Het zijn allemaal nummers van haar album Euro Country om te vieren dat die een jaartje oud wordt. En deze When a Good Man Cries staat er ook op. De festivalzender.

Een van mijn hoogtepunten op Rock Werchter CMAT. En nog zo eentje, zo'n hoogtepunt van zowel Rock Werchter als Pukkelpop, is voor mij Dressed Like Boys. Oftewel onze eigen Belgische Elton John. Dit is hem met Nando.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
2: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een verlofachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
1: Als er niet snel oplossingen komen, zal er op 6 september worden gestaakt, mogelijk voor meerdere dagen. In Frankrijk start zometeen een landelijke benefietavond voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
4: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
3: Rendez-vous pour un grand concert caritatif.
4: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renaud.
5: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
4: Met de kaartverkoop vooraf is al een €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
1: In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum in het zuidoosten van het land. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze worden beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer €1,5 miljoen. Anderlecht speelt thuis tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Na de 3-0 uit de heenmatch mogen de Brusselaars niet in de problemen meer komen. Peter van den Bemt, hoe doet Anderlecht het?
6: Voorlopig hebben ze nog geen doelpunt kunnen maken. 32 minuten ver, 0-0 tegen Kairat Almaty. Anderlecht met dezelfde elf als een week geleden. En kansen zijn er zeker geweest. Svetkovic, eerst een kopbal op de doelman. En dan eigenlijk 3 keer oog in oog met de doelman afgezonderd. En geen enkele keer is hij er voorbij geraakt. 2 keer de save van die jonge doelman Kalmurza. En 1 keer nog een verdediger die er net nog een schoentip tegenzette. En 1 keer wel ook flink geschrokken Anderlecht zelf. Met een grote kans voor de Portugees Luis Mata. Ook hij oog in oog met Kozemans. Maar de doelman van Anderlecht bracht een redding. Natuurlijk, de kwalificatie komt nooit in gevaar. Anderlecht 3 doelpunten voorsprong uit de heenwedstrijd. Maar hier nog altijd 0-0.
1: Dankjewel Peter. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
7: Hun goal is geen goal. Doe ze hoog in het midden van het veld op mij, waardoor ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de 3e plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
1: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. Brussel.
8: When the sun goes down.
9: When the sun goes down.
10: Nog in de ontkenningsfase dat je geld op is en je weer volwassen mensen dingen moet doen. Welkom in de club. We hebben t-shirts en goede muziek.
0: Je luistert naar
11: Studio Brussel. Life is music. Yeah.

Jacob Banks, Redemption. Ik vind dat de supermarktketen Lidl aan Jamie Lidl moet vragen of hij niet zijn nieuwe gezicht wilt worden. Gewoon even meedenken met mij. Het is een brainstorm. Er zijn geen fout ideeën in een brainstorm. Maar de commerciële mogelijkheden, die zijn toch oneindig.

you. The Love Cats. Jij wilt je herexamen steken waar de zon nooit schijnt? Wel, dan heb ik hier wat suggesties. Bijvoorbeeld je brooddoos, de wijnkelder van tante Nancy of je poepenolleke. Opties genoeg. Alhoewel, je gaat ze snel in moeten steken, want Tame Impala en Diana Ross die zijn hier to turn up the sunshine.

Jay en Kilimanjaro, No Bad Vibes. Mocht je mij vragen hoeveel keer ik aanvaardbaar vind om terug te keren naar je ex, dan is mijn finale antwoord tot 3 maal toe. Maar dat is echt wel de limiet. Ik spreek uit ervaring. Het getal bij Jackson 5 aan de andere kant, dat ligt ongetwijfeld iets hoger. I want you back.

Oscar en de Wolf. Die wint ongetwijfeld de koffietas voor de coolste onkel. Want 5 jaar geleden zat hij in de studio voor dit nummer toen zijn neefje geboren werd. Met als gevolg dat neefje en nummer naamgenoten zijn genaamd James. Ja, die kleine weet het nog niet, maar binnen 7 jaar gaat hij daar dik mee kunnen flexen bij zijn vriendjes van het middelbaar. Zeg dat ik het u heb gezegd, wat ik u ook zeg, is dat dit Celasu is met Pils in de Tommy Glasses van Q Remix.

The Strokes, Undercover of Darkness. De zin. Ik zit nog met een kater van een pick-up op. Die is sowieso afgelopen week door jou en door heel veel anderen zwaar misbruikt om je van onder bepaalde verplichtingen te muizen. Zoals naar je schoolmoeder gaan, studeren voor je herexamens. Maar waar je je niet kunt van ondermuizen, dat is dat wij nu gaan stampen met John Summit en het Chainsmokers.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Life is music.
4: Studio Brussel.
6: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preau. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur is wel alweer onder controle. Eerder vandaag raakte bekend dat bijna alle toerisme in de niet verbrande veengebieden weer op gang is gekomen. Peter de Kroebele, is er nu opnieuw brandgevaar?
7: Wel, zo'n heropflakkering is niet abnormaal, want de turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. En het duurt wel even vooraleer alle hitte weg is. En regen helpt eigenlijk ook niet al te veel. En de brandweer is dan ook nog altijd aan het nablussen. Dat blijft toch wel even zo. Maar er is geen echt gevaar, nee. Maar het is wel van belang alles daar goed in de gaten te blijven houden. En ja, voor het grote publiek is bijna alles wat gebouwen, toerisme, wandelpaden en zo meer betreft weer open en toegankelijk. Maar natuurlijk kan je niet in de verbrande veengebieden. Dat is toch wel 1/3 van het hele areaal. Daar kan en mag je niet in. En daar wordt dus nog vooral nageblust. Daar waar, volgens onderzoek van onze RTBF-collega's, mogelijk een bosmaaier is ingezet door de Waalse overheid. En dat zou wel eens de oorzaak van de venenbrand kunnen zijn, maar dat moet nog goed uitgezocht worden.
6: Oké, dankjewel Peter. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 392. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. 3 Belgen zijn ook nog vermist. Voorlopig is er over hen geen nieuws, zegt Buitenlandse Zaken. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya. Dat bracht grote modderstromen op gang met verwoestende gevolgen in Nepal en Tibet. In de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen de Kazakken van Almaty. Peter van den Bemt, het is een zorgeloze avond geworden voor de Brusselaars.
8: Zeker en vast, want het staat 2-0, nee 3-0 nu. Biancone heeft er nog één binnengekopt, voilà 3-0. En het was al 3-0 na de heenwedstrijd, dus opgeteld is dat 6-0. En uiteraard grote zekerheid over de leagueface van de Europa League. Een kans of 4 in de eerste helft voor Svetkovic, maar niet voorbij de doelman geraakt. Tot dan een penalty voor Hanspel op slag van rust. 1-0 voor Paarsmit en verdiende voorsprong. Al was Kajal beter dan vorige week, had ze ook één grote kans waar Kozemans goed moest tussenkomen. En één richtingsverkeer nu ook in de tweede helft, waar Sikan al vroeg voor een tweede doelpunt zorgde. De mooie actie besloten met een schot in een schuine hoek. En nu dus op een corner van Ambros Biancone voor de 3-0. We zijn net over halfweg de tweede helft en Anderlecht maakt er nog een beetje een gale avond van.
6: Dankjewel Peter. Nog in de Europa League is Sint-Truiden uitgeschakeld na een 4-2-nederlaag in Cyprus tegen Omnia Nicosia. STVV speelt nu verder in de Conference League. In die Conference League is AA Gent te gast bij Hibernian. Tom Boudeweel in Schotland, hoe hebben de Gentenaars het gedaan in de eerste helft?
9: Dat hebben ze het prima gedaan, want bij de rust was het 0-1 en goal van Vergara. Maar Martin Boyle heeft net gelijk gemaakt. De Gentenaars zijn nog aan het protesteren omdat zij handspel hebben gezien in de opbouw van deze fase. Maar het zou toch een flinke domper zijn, zo meteen na de pauze, om meteen die gelijkmaker te slikken. Want Gent heeft alles onder controle, had wel wat kansen en heeft maar één keer gescoord. Maar hij moet gaan kijken naar het scherm. Dus de Spaanse scheidsrechter moet zelf gaan beslissen of het handspel is en of de gelijkmaker kan doorgaan. Voorlopig dus 1-1.
6: Dankjewel Tom. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
10: Mijn goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor dat ze dan ook met een bal mijn voeten meeneemt, is geen goal. De goal die Famke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
6: Voor Nederland is het de 8e keer op rij dat het vrouwenhockeyteam de WK-finale bereikt. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Nederland neemt het dan op tegen Argentinië of Australië. Vanavond en vannacht regenbuien en die kunnen intens zijn, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen veel wolken met soms een bui, dan is tot 24 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel.
5: Alle muziek die hier passeert op Studio Brussel, die staat oftewel in de playlist van je puberbroer, oftewel in die van onkel Ronnie.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Dat klopt toch, of niet?
4: Is music.
5: Alvast heel hard welkom. Dit zijn de Black Keys. En Fever.

klassegeld, dat is het beste geld aller tijden. En daar is mijn bestie en collega Marie Neefs het perfecte voorbeeld van. Zo ging zij bijvoorbeeld op 27 april naar Rosalia in de AFAS-Dome in Antwerpen. En ze vond dat optreden zo geweldig goed dat ze onmiddellijk tickets heeft gekocht voor het optreden in Keulen, 2 dagen later. Ja, als je dus niet weet wat te doen met je volwassen geld, Marie Neefs is jouw spirit animal vanaf nu. En dit is Rosalia met Despair.

Claire Won met Sophia. Toeristen in Brussel die zijn wild. Ze zijn zelfs zo wild dat, hoewel ze praktisch naast het Justitiepaleis staan, ze toch altijd gaan kiezen om te poseren voor een uitpuilende vuilbak enkele meters verder. Ras apart, die toeristen. Benieuwd wat Charlie XCX

Jamie XX. Let's do it again. Op donderdag 3 september trappen we ons nieuwe radioseizoen hier af op Studio Brussel. En daarvoor trekken we maar al te graag onze dikke Dr. Martens en I Love Fontaine's DC t-shirts aan. Want die mannen die komen hier gewoon een exclusive showcase spelen. En jij kan daarbij zijn. Ja, je hebt afgelopen dagen al tickets kunnen winnen. En ook morgen en maandag kan dat nog. Ja, nu niet meer. Het is al iets te laat om nog ticketjes de deur uit te gooien. Maar morgen en maandag, onthoud dat. Dit is fantastisch.

Frankie Rizzardo, Shinjuku. Liefste, liefste, allerliefste line-dansende luisteraars. Neem dat strootje in je mond. Of iets anders cowboys-achtig. En begin maar al te bijtrek passen op het ritme van Alabama Shakes. En deze Hang Loose.

grappige band waarbij je denk ik een lidkaart moet hebben van de knappe mannenclub om bij te mogen. Ik zou het een beetje kunnen vergelijken met de Jonas Brothers, maar dan voor 30-jarigen. Ze geven je alvast kriebels daar beneden. En over die kriebel gesproken, dit is Role Model en Deeply Still in Love.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het gevangenispersoneel gaat waarschijnlijk opnieuw staken in september. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend. De bonden vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de overheid en door minister van Justitie Annelies Verlinde. Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond herhaalt nog eens wat de verwachtingen zijn.
2: Het personeel moet veilig kunnen werken met een aanvaardbare werkdruk. Met voldoende personeel, niet met te veel gedetineerden, ook niet in bijgeplaatste bedden of op de grond. Ze moeten ook veilig kunnen doen in een gebouw dat dat toelaat en met apparatuur die werkt. Ofwel gaat men ons nu overtuigen dat men oplossingen heeft, ofwel gaan wij de daad bij het woord voegen en dan zullen wij actie voeren. Wij willen nu weten wat, waar, wanneer en hoe. Mevrouw Verlinde.
1: Als er niet snel oplossingen komen, wordt er gestaakt op 6 september vanaf 10 uur 's avonds, mogelijk voor meerdere dagen. De RVA heeft vorige maand nog aan bijna 160.000 mensen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dat is ruim 40% minder dan in de maand juli vorig jaar. De daling is het gevolg van de regeringsbeslissing om werklozen nog maar maximaal 2 jaar een uitkering te geven. Die maatregel is begin dit jaar van kracht geworden. Sindsdien hebben al ruim 130.000 mensen hun uitkering verloren. Hoeveel van hen intussen een ziekteuitkering krijgen, is niet bekend. In de Conference League voetbal is AA Gent met 2-3 gaan winnen bij Hibernian. Het matchverslag vanuit Schotland is van Tom Boudeweel.
3: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groep. Fase na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
1: Dankjewel Tom. In de Europa League had Anderlecht geen enkel probleem met Almaty uit Kazachstan. Na de heenmatch van deze vierde ronde wonnen de Brusselaars nu ook de terugmatch met 3-0. Svetkovic op penalty, Sikan en Biancone scoorden. Die andere Belgische ploeg, Sint-Truiden, is uitgeschakeld in de Europa League. STVV ging in Cyprus met 4-2 onderuit tegen Omnion Nicosia. De Limburgers treden nu aan in de Conference League. En in het basket versloegen de Belgian Lions Tsjechië met 92-81. Het ging om de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. Er trekken stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op regen bij minstens 16 graden. Morgen meestal bewolkt en soms een bui, dan is 24 graden de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
2: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
1: Als er niet snel oplossingen komen, dan zal er op 6 september gestaakt worden, mogelijk voor meerdere dagen. In het oosten van Cuba is er een grote stroompanne. 4 provincies zijn er getroffen. Cuba kampt sinds begin dit jaar geregeld met stroompannes nadat de Verenigde Staten een olie-embargo hebben opgelegd aan het land. Door de vele stroomonderbrekingen is in juni het schooljaar in Cuba ook vroeger gestopt. Maar de minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat in september alle leerlingen weer gewoon naar school kunnen. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Het matchverslag is van Tom Boudeweel.
3: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara, maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling, maar dankzij een mirakel plaatsten de Buffalo's zich toch voor de groepsfase, na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
1: In de Europa League heeft Anderlecht zich met een vlotte 3-0-zege tegen Almaty uit Kazachstan probleemloos geplaatst voor League Face. Voor Sint-Truiden werd het in de Europa League een afknapper. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen in Europa. Voor coach Frederik de Meijer was de conclusie duidelijk. De Cyprioten waren beter.
4: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk.
1: In het basket hebben de Belgian Lions Tsjechië verslagen in de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. In Oostende haalden de Lions het met 92-81. Op 26 november spelen de Lions hun tweede wedstrijd in Noorwegen. En de Red Panthers zijn er niet in geslaagd om op het WK hockey bij de vrouwen de finale te halen. Ze verloren nipt van titelfavoriet en thuisland Nederland met 1-0. Een late goal van de Panthers werd onder luid protest nog afgekeurd. Nederland speelt zaterdag de finale tegen Argentinië of Australië. Het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse havenstad Kherson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie, omdat Rusland de aanvallen op essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Kherson wonen naar schatting nog zo'n 60.000 mensen. In de kerncentrale van Gravelines in het noorden van Frankrijk zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd als gevolg van een massale toestroom van kwallen. Die komen terecht in de zeewaterpompstations en ze verstoppen de filters, waardoor het koelsysteem van de centrale niet meer goed kan functioneren. Het is niet de eerste keer dat er een kwallenprobleem is. Ook de vorige weken lagen er regelmatig reactoren stil. Het probleem met kwallen is ook een gevolg van de klimaatopwarming. Die kwallen gedijen namelijk erg goed in warmer water. Het was een drukke voetbalavond. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgs en Obita. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. En vannacht loont het de moeite om nog even op te blijven. Straks is er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 3:23. Het hoogtepunt is om 6:12. En de maan zal dan al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn straks. En die kans is helaas wel reëel. Want het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer de komende uren. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wel wat droger. Het blijft minstens 16 graden en overdag krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel rustige nacht toe. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Nederlandse logopedist is in Tongeren veroordeeld voor het jarenlang misbruiken van 3 kinderen binnen een Limburgs gezin. De man werd gezien als een vertrouwenspersoon. Hij paste regelmatig op de kinderen, maar misbruikte hen dus ook. Intussen loopt ook in Nederland nog een onderzoek tegen hem voor kindermisbruik. De man is nu in Tongeren veroordeeld tot 8 jaar cel en moet de slachtoffer schadevergoeding betalen. Hij mag ook de komende 20 jaar niet meer met kinderen werken. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet uitgevaardigd waarin staat dat het Ontario-meer voortaan het Amerika-meer genoemd wordt. Het meer ligt op de grens van de VS en Canada. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken tussen de twee landen. Volgens Trump hebben de Canadezen de Amerikanen slecht behandeld. Vorig jaar